Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: blame it all on...
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York... is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden... Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie... kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid... voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging... nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan... met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Do you know?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

time, love, joy. I need space. Love, I need me.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

right on.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
2: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
3: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden. En dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
1: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
2: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
1: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
3: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: En het is bijna 3 minuten over de klok van 9. Het is donderdag. Het is de laatste donderdag alweer van deze maand. Wat gaat dat snel. Maar we zijn er weer van 9 tot 12 live bij u met brunch. Heb je het warm, Linda?
1: Nou, hier in de kelder niet, hè?
0: Ja, ik vind het hier wel fris. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En we hebben vanmorgen bezoek.
1: Ja, we hebben een gast zelfs in de studio.
0: Carlien is er. Dat is...
1: Christine,
0: sorry.
1: Wat heb jij toch altijd met namen? Het is echt hopeloos.
0: Ik moet zeggen opschrijven. Ja, dan word je oud, hè?
1: Ja, onze hoofdredacteur, tenminste de hoofdredacteur voor de Streekomroep. Ja. Dus Christine schuift was gezellig aan vanmorgen.
0: Nou, hey, we hebben weer een heel druk programma, dus we moeten weer hard aan het werk vanmorgen. Laten we maar snel beginnen, vind je niet?

0: Ja, ik borduur een beetje verder, Linda, op de muziek die we vorige week hadden. Want vorige week waren we natuurlijk op de locatie bij de Melktap. Hadden we een beetje country en western muziek. Lekker.
1: Toch niet weer line dansen vandaag, of wel,
0: nou,
1: Jan?
0: Je moet er wel weer aan denken. Ja. Jij denkt dat je er zo makkelijk vanaf komt.
1: Jammer.
0: It's So Easy van Linda Ronstadt was dat. Nou, ik ben buiten adem, merk je?
1: Echt waar? Ja, dat komt van het line dansen. Zal ik dan vertellen wie er in het eerste uur te gast zijn?
0: Doe dat maar.
1: We gaan straks praten met Anita Haring. En zij is van de Theetuin. En dat wordt georganiseerd door de Verbindingskerk, maar ook door de hervormde gemeente in Heerde. Nou, wat dat precies is en voor wie, dat horen we van Anita. We gaan praten met Jan Nietrouw, want we gaan herdenken de slag om de molen in Wapenveld. En dat is in het kader van Heerde 850. En we gaan praten met Bertus van den Burg, want er is een nieuw gravelfeest op de Veluwe.
0: Een gravelfeest?
1: Gravel, ja. Zeg je dat zo? Oké. Gisola wild op wielen.
0: Mooie naam, hè?

0: Ilse de Lange en Next to Me. En daarmee werd het alweer 11 minuten over de klok van 1.
1: Is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan Berends.
0: Helemaal stil. Ja, dan hoop je dat alles ook werkt. En dat gebeurt dat net niet. Ah, kijk aan. Daar is ze. Nog een keer, Ilse. Ik heb het niet goed voorbereid, jongens. Het spijt me. Deze is ook mooi. Puzzle Bee.

0: Dat blijft ook een van onze beste zangeressen, volgens mij, die we hebben. Ilse de Lange en in dit geval Puzzle Me. Het is precies 9:15, tijd voor onze eerste gast, Linda. En dat is Anita Haring. En we gaan het met Anita hebben over de theetuin in of door de Verbindingskerk, begrijp ik.
1: Ja, we gaan het horen. Goedemorgen, Anita.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wij zagen een mooie advertentie in de schaapskooi staan. En we dachten, daar willen we iets meer van weten. Want wat is nou precies die theetuin?
2: Ja, de theetuin is een ontmoetingsplek voor mensen die in de zomer mogelijk niet op vakantie gaan. En wel in hun eigen dorp, in hun eigen buurt er even op uit willen. En iets van gezelligheid, iets van andere mensen ontmoeten of gewoon even een kopje koffie kunnen komen drinken als ze daar zin in hebben.
1: En ik begrijp dat het door 2 kerken hier in Heerde wordt georganiseerd?
2: Ja, dat klopt. In die zin dat er zowel vanuit de Verbindingskerk als de Johanneskerk een kernteam is gevormd die ook een stuk van de voorbereiding op zich neemt. En samen met een hele grote groep vrijwilligers wordt het uitgevoerd. En die vrijwilligers, ja, die komen eigenlijk overal wel vandaan.
1: Maar hoe komt het dat jullie dit bedacht hebben?
2: Ja, wij hebben vanuit de kerk op een gegeven moment gedacht, hoe kunnen we nou ook kerk zijn in de buurt? Dat we niet alleen op een zondag een dienst hebben, maar dat we ook op andere momenten van betekenis kunnen zijn voor mensen die in de directe omgeving wonen, in het dorp leven. En er zijn natuurlijk in de loop van het jaar wel allerlei plekken waar je andere mensen kunt ontmoeten. Maar juist in die zomerperiode dachten we, dan is het soms zo stil.
1: Ja.
2: Dan zijn mensen, hun familieleden misschien weg, hun vrienden zijn misschien weg. En dan ineens, ja, dan zit je in je eigen appartement, in je huis. En zou je er misschien wel even op uit willen, maar ja, waar naartoe en hoe? En op die manier dachten we, misschien kunnen we dan iets bieden. En toen ontstond de theetuin.
1: En is het dan ook alleen maar voor mensen, zeg maar, die verbonden zijn aan de kerk? Want je zegt, we willen graag ook kerk zijn dan meer in de wijk of in de buurt. Of is het voor iedereen?
2: Het is voor iedereen. Het is laagdrempelig dat mensen ook als ze niemand kennen, toch het terras op durven lopen en zeggen van, hey, wat is hier? Op die manier kunnen ze gewoon aanschuiven.
1: Ja.
2: We proberen echt zitjes te maken. Er zijn gastvrouwen, gastmannen die even een praatje met je maken. Maar als je gewoon mensen al wel kent, schuif je aan. En dan ontstaat het gesprek vaak vanzelf. Er fietsen wel eens mensen langs die denken van, hey, wat is hier?
1: Er is wat te beleven.
2: Er valt wat te beleven. Het is van de straat af ook heel goed te zien. Hè. Het is bij de Bonenburgerlaan, dus dat is sowieso al een hele mooie laan.
1: Mm-hmm.
2: En als er wat vlaggen hangen en er staat een sentence board en er staan woorden op als welkom. En je wordt ook getrokken door het woord expositie. Ja, dan denk je misschien, wat is hier?
1: Ja.
2: Proberen altijd ook iets te bieden waardoor je het gebouw even ingaat. Dat is in dit geval al een aantal jaren op rij ook een kunstexpositie. Waar mensen naar kunnen komen kijken. Die is dus sowieso iedere woensdagmiddag open. En daar zijn lokale kunstenaars die hun werk daar tentoonstellen.
1: Dus het is een beetje een combi. Het is een expositie kijken, het is een kopje koffie drinken, een praatje maken. Het kan allemaal.
2: Ja, dat kan allemaal.
1: En nou zijn jullie al 2 woensdagmiddagen, hebben jullie al de theetuin gehad. Hoe is dat gegaan?
2: Heel goed, heel mooi zelfs. Gisteren was een warme dag.
1: Ja.
2: Dus het was even afhankelijk van of afwachten van wat betekent dat. Maar er staan prachtige grote bomen op het plein. Die zorgen voor verkoeling. Dus ook gisteren was het goed toeven op het terras. Een beetje warmer dan normaal, maar we hebben eigenlijk zo'n 40 bezoekers gehad.
1: Oh, echt? Dat is heel veel. Ik zit nog in mijn hoofd zo van, nou, weet je, laat er nou eens 10, 15 mensen zitten, maar 40.
2: Ja, ja. Sommige mensen komen aan het begin van de middag even kijken. Andere mensen die zeggen van, nou, ik kom wat later en dan eet ik mee. Want dat is ook een mogelijkheid. Mensen kunnen mee eten vanaf 4:15, als ze dat willen.
1: En dat blijkt, als je zoveel mensen hebt, daar blijkt dan ook gewoon behoefte aan te zijn.
2: Ja, nou, die conclusie hebben wij ook wel getrokken. Ja. Kijk, het eerste jaar was natuurlijk een uitproberen. Hè? Je gaat iets beginnen, je weet het niet. En toen hadden we ook 5 woensdagen. En het jaar daarop zeiden we, nou, dit ging goed. Mensen vinden dit fijn. We voldoen blijkbaar aan een vraag. Dus toen hebben we gezegd, dan doen we 6 woensdagen. Alle woensdagen van de schoolvakantie, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: En dat hebben we de jaren daarop ook zo kunnen doen.
1: En
2: het groeit. Ja.
0: Waarom specifiek in de schoolvakantie? Want dit zou je in principe toch het hele jaar door kunnen doen, Anita?
2: Ja, dat klopt. Maar juist een beetje over wat ik in het begin al zei. In die schoolvakantie, als buren, familie, vrienden misschien weg zijn, kun je je best wel eventjes mogelijk alleen voelen. En dan ontstaat er mogelijk ook wel wat meer behoefte aan, aan contact met dorpsgenoten.
0: En was dat dan ook geluiden die jullie zeg maar uit de verschillende kerken hoorden? Dat er hier behoefte aan was?
2: Ja, dat was een beetje moeilijk om dat precies te grijpen. Maar er waren geluiden en daar zijn we inderdaad wat verder op door gaan denken. En toen we het uitgeprobeerd hadden, toen hadden we daarin wel een soort bevestiging gevonden van het klopt.
1: Dit is het,
2: want als die behoefte er niet was, dan waren de mensen in die zomerperiode ook niet gekomen.
1: En hoeven mensen zich niet aan te melden? Want je zei straks al van soms fietsen de mensen voorbij en die komen kijken wat te doen is. Je kunt gewoon binnenlopen.
2: Ja. Je kunt gewoon binnenlopen, ja. Het is ook op het terras. Dus bij goed weer is dat prima. En bij wat slechter weer, dan hebben we de mogelijkheid om toch ook binnen in het gebouw te zijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar niemand hoeft zich aan te melden. Iedereen kan gewoon komen.
1: En ook als je zegt van ik wil mee eten om 4:15, dan hoef je je niet aan te melden?
2: Hoef je niet aan te melden. Dat doe je meestal bij een restaurant ook niet. Dus wij proberen ook dat een beetje, die sfeer te creëren.
1: Ja, wat leuk. En betalen mensen ook voor de koffie, de thee, het eten?
2: Nee, het is gratis.
1: Ja, dat is toch, waar is dat tegenwoordig nog? Dat is toch een mooie plek voor ontmoeten, praten. Ja, ik kan me zo voorstellen dat ook als je alleen bent, dat je daar misschien wel mensen ontmoet waar je dan ook nog eens op andere dagen mee afspreekt. Het is gewoon een heel mooi initiatief.
2: Klopt. En dat gebeurt ook, want soms ontmoeten dorpsgenoten elkaar door het jaar heen en dan zeggen we, hey, ik ken jou van de theetuin.
1: Oh, ja.
2: En dan is het altijd makkelijker om weer het gesprek even aan te knopen.
1: Ja, ja. Anita, het is nog op de woensdagen in augustus. Van hoe laat tot hoe laat?
2: Vanaf 3:00 is de theetuin open. Om 4:15 is er een maaltijd als je mee zou willen doen. En dan om 7:00 sluiten we.
1: Helemaal goed. En voor mensen die het niet weten, noem nog even het adres. Waar vinden we de theetuin?
2: Bonenburglaan nummer 68. Nou. Dat is bij het gebouw Ebenaar Ezer.
1: Anita Haring, dank je wel dat je ons daarover wilde vertellen. En we wensen jullie nog een aantal mooie woensdagmiddagen toe.
2: Ja, dank je wel hoor.

Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Hey, dat was niemand minder dan Glen Campbell. Ja, en de time flies when you're having fun, zeggen ze dan altijd. Nou, dat geldt voor ons hier eigenlijk ook wel, Linda. Want het is alweer 9:30. Dat betekent tijd voor Jan Nitro. Want we gaan met Jan praten over de slag om de molen. Dat hebben we toch al eerder gehad? Of is dat niet zo?
1: Onze eerste uitzending nog 1 januari, Jan. Toen hebben we natuurlijk allerlei onderwerpen over Heren 850 laten komen. En daar was Jan Nitro ook bij.
0: Ja, maar we hebben de slag om de molen was toch 2 jaar geleden? Of vorig jaar, Jan? Of...
2: Nee. Hey, misschien wat anders in gedachten.
0: Ik ben er niet bij vanochtend.
2: Nee.
1: Als het goed is, was de slag om de molen heel lang geleden al.
2: Dat is heel lang geleden.
0: Dat is
2: dan moet je terug naar de 80-jarige oorlog.
0: Ja, nou, dus, maar daarom kan ik me het zo slecht herinneren. Jan.
2: Ja.
0: Ik was toch in mijn kinderjaren.
2: Ja.
0: Nee, flauwekul allemaal naartoe. Ja. Goedemorgen, Jan.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, Jan, de slag om de molen. Vertel even, want wat is dat dan precies?
2: Ja, nou, het is iets wat eigenlijk een beetje een droom was. Altijd om eens na te spelen een zo'n gebeurtenis. En dat moet rond 1578 geweest zijn. Dat was in de 80-jarige oorlog. De strijd tussen de troepen van Oranje en de Spanjaarden.
1: Mm-hmm.
2: De troepen van Oranje die hadden hem al ingenomen. Dat was al een Oranje bolwerk. Daaromheen... dat behoorden allemaal nog tot de Rooms-Katholieke Kerk en onder de zeg maar, heerschappij van het klooster Hulsbergen.
1: Ja.
2: En die molen die leverden nog meer aan de Spaanse troepen in Deventer. En dat was natuurlijk zeer tegen de zin van de Oranje-klanten. Dus er is op een gegeven moment is er een uitval geweest vanuit Hattem de omgeving in. En daarbij is de molen verwoest en is in Heerde de Johanneskerk een beeldenstorm geweest. En is ook het klooster is niet verwoest, maar is wel zo hier en daar beschadigd. En dat luidde eigenlijk het begin van het einde in van het klooster Hulsbergen.
1: En ook het einde van de meer Rooms-Katholieke
2: dat zie je, die grens zie je nog over de Veluwe lopen natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: In Vaassen wordt carnaval zo gevierd, maar in Heerde en Wapenveld niet.
1: Nee.
2: Nou, en dat is net die grens die toen is getrokken door de Oranje-klanten. En de rest is onder de invloed nog lange tijd gebleven van de Rooms-Katholieke Kerk.
1: Aha.
2: En ook alle gebruiken die daarbij hoort.
1: En jij zegt de slag om de molen. Want was dat dan ook de molen zoals de molen nu in Wapenveld staat?
2: Nee, dat was de molen. De eerste molen, die was nog gebouwd door de Fraters. Die hebben in 1448 de eerste molen gebouwd. En die stond ongeveer 300 meter naar het westen toe. Als je de molen, dan weet je wel, die staat op een hoogte. Dat is een stuifzandrug. En die loopt door naar het Veluwe-massief.
1: Mm-hmm.
2: En ongeveer 300 meter verder, daar stond de eerste molen.
1: Oké.
2: En op de huidige plek van de molen, daar is in 1600 met de restanten van die verwoeste molen, is rond 1600 een nieuwe molen gebouwd.
1: Aha.
2: Dus vanaf 1600 heeft op de plek van Molen de Vlijt altijd de molen gestaan.
1: Altijd daar gestaan?
2: Ja.
1: En jij zei, het was altijd een wens om die slag nog eens na te spelen.
2: Ja, ik vond dat altijd wel mooi een historische gebeurtenis. Zo om, ook wel eens met mensen in Hattem over gehad. Die hebben daar natuurlijk al veel meer mee met het Dikke Tinnenfestival en zo, middeleeuwen. Maar goed, daar is nooit van gekomen. Maar toen kwam... hier de 850 en die vroeg ideeën en plannen. Toen ben ik via man in Wapenveld, Ario de Siepel, ben ik zo in contact gekomen met Menno Brouwer. Menno Brouwer is onder andere organisator van de middeleeuwse evenementen bij de Cannenburg in Vaassen.
1: Mm-hmm.
2: Heeft een eigen bureau, Kranenberg Events, en doet niet anders als zeg maar die middeleeuwse vorige week nog in Montfoort. Een van de grootste van Nederland. Ja, en hem konden we inschakelen. Hij heeft toen een prijsgaatje neergelegd van. En daar heeft het soort comité hier de 850 jaar tegen gezegd. Dus toen kon het los.
1: Ja, want dat betekent dat Menno Brouwer met zijn bedrijf, zeg maar, die slag om de molen gaat naspelen.
2: Ja, gaat naspelen. Je moet het zien als een middeleeuws evenement.
1: Mm-hmm.
2: Waarbij dus

0: totaal een tiental groepen vanuit heel Nederland, die middeleeuwse groepen. Die komen naar Wapenveld, totaal zo'n ongeveer 100 mensen. En die beelden dan de ridders en het voetvolk, die gaan koken. Die hebben daar de demonstratie van de ambachten die ze beheersen nog. Alles wat nodig is om het middeleeuwse leven draaiende te houden.
1: Ja, ja.
0: Ze gaan eten bereiden en zo, dat soort dingen. Dus we hebben ooit bij de opening van Friese Erfgoed in 2010... hebben we al eens een keer de ridders van de IJssel gehad. Dat was toen één groep. Maar nu hebben we dus een tiental groepen. Dus dat wordt wel een behoorlijk spektakel, ja.
1: Precies.
0: En nou, ondertussen, terwijl dat kampement er is, worden in het amfitheater voor de molen, daar worden dus zo allerlei demonstraties gegeven. Daar zijn schijngevechten. Nou, noem het allemaal maar op wat er bij zo'n evenement hoort.
1: Precies, alles wat een beetje hoort bij die slag om de molen. Zo moeten we ons dat dan voorstellen dat het eruit gezien heeft.
0: Ja, het mooiste was natuurlijk als we Ridders de paard vanuit Hattem weer op konden laten trekken. Maar dat lukt allemaal niet.
1: Dat wordt een beetje te ingewikkeld.
0: Ja.
1: Maar wat leuk, want dat betekent toch dat er weer een heel middeleeuws festijn, zeg maar, op Friese's erfgoed terechtkomt.
0: Ja, dat klopt.
1: En het zijn dus niet, zeg maar, je hebt niet de bewoners nodig van Wapenveld om te zeggen van nou, we hebben mensen nodig die zich verkleden willen of rollenspellen willen spelen.
0: Nee, dat is allemaal, je ziet met en dat wordt ook voor de wetgeving steeds ingewikkelder natuurlijk. Ja, je gaat dan met wapens om, om maar iets te noemen, met zwaarden en pieken en lansen en weet ik veel allemaal.
1: Ja.
0: Ja, en daar moet je. Zij nemen ook zelf een aantal vrijwilligers mee die weten hoe ze daarmee om moeten gaan enzovoort. Vroeger pakten ze inderdaad de hooivork en de bijl en dan trokken ze erop uit, maar dat is niet meer.
1: Dat mag tegenwoordig allemaal niet meer zo, hè?
0: Nee.
1: Maar om hoeveel mensen, wat moeten wij ons voorstellen, Jan? Hoeveel middeleeuwse, want je zegt 10 groepen, maar om hoeveel mensen gaat het dan?
0: Er zijn 10 groepen en dat gaat totaal om meer dan 100 mensen.
1: Zo, dus het wordt echt een heel groot spektakel.
0: Ja, het wordt zo'n... ook met speciale kinderactiviteiten. Dus op hun niveau, zeg maar, zwaardvechten. Er is meester Bardoen, is daar een meester in om die kinderen allemaal les te geven. En allemaal dat soort onderdelen dus.
1: Oh, wat leuk.
0: Die kunnen zich die dag ook prima van maken.
1: Precies, het wordt gewoon voor het hele gezin.
0: Ja. Ja.
1: Jan, we hebben het er steeds over, maar wanneer is het?
0: Zaterdag 15 augustus.
1: Zaterdag 15 augustus. En hoe laat begint dat?
0: Vanaf een uur of 10 's morgens. Dan is eigenlijk alles actief. Ja. Nou, dus in de loop van de ochtend begint wat. Maar vanaf 10 uur is er voor het publiek al heel veel te zien. Nou, er is dan een doorlopend programma met die demonstratie. Maar ondertussen kunnen mensen ook in het kampement terecht natuurlijk. Om te kijken van wat wordt er gekookt en wie is er bezig om nog een net zo mooi zwaar te maken.
1: Leuk, ja.
0: En dat gaat de hele dag door. En dan om 11 uur hadden we de opening gepland door burgemeester Olaf Prinsen.
1: Oké. Okay.
0: Dan
1: in dat is ook een.
0: Hoe die komt, weet ik niet.
1: Oh, dat zou toch leuk zijn.
0: Dan is ook een bus uit Balve met gasten uit Balve aanwezig.
1: Oh, oké. Okay.
0: Die komen ook die dag nog naar hier toe en gaan dat meemaken. Ja, we hadden al een, dat mag ik misschien wel verklappen, al een leuk idee om de officiële opening te verrichten. We hadden de burgemeester door zijn twee zoons naar de schandpaal willen laten brengen. Maar hij heeft geluk, want ze hebben geen schandpaal.
1: Wat jammer.
0: Dat is erg jammer, maar goed, we verzinnen wel wat anders.
1: er komt vast een hele mooie opening.
0: Ja hoor.
1: Jan, wat kost het voor mensen om te komen kijken?
0: Nou, het is zo'n evenement in de kader van Heren 850. Het comité Heren 850 heeft de kosten voor aan rekening genomen. Dus het publiek heeft gratis entree.
1: Tjonge jongen, het is toch wat. Dus we kunnen gewoon zaterdag 15 augustus de hele dag ons vermaken bij Friese's Erfgoed. En dat allemaal voor niks. Nou ja, we kunnen misschien een drankje
0: even
1: doen.
0: Even mee te melden om inderdaad even op te letten. Want Edith is die dag natuurlijk ook aanwezig.
1: Precies.
0: En Edith gaat ook lekkere hapjes neerleggen. Dus
1: Dan kun je ook lekker eten.
0: Misschien toch verstandig om even een paar zin in de zak te steken... of anders te zorgen dat je een passie bij hebt.
1: Helemaal mooi. Jan Lietrouw, dank je wel dat je ons wilde vertellen... over de slag om de molen. En dat kunnen we allemaal mee beleven zaterdag 15 augustus. Ja, dank je wel.
0: Oké, goed zo.
2: Dit is Brunch, een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

Let Your Love Flow, de Bellamy Brothers, van ook alweer heel lang geleden. Even kijken, we hebben nog tijd, dus we draaien er gewoon nog eentje voor ons laatste gesprek alweer van dit laatste uur. Een hele mooie, dacht ik, Emmylou Harris.

0: Ja, we kennen hem in vele uitvoeringen. Deze is denk ik ook heel mooi. Emmylou Harris en Dolly Parton. To know him is to love him. En daarmee werd het alweer 14 minuten voor de klok van 10. En hebben we onze volgende gast aan de telefoon. En dat is niemand minder dan Bertus van den Burg. Bertus, goedemorgen.
1: Ja, oh, goedemorgen hier vanaf het zonnige Texel. Naar de Veluwe toe. Ik zit hier te genieten van het mooie uitzicht over de duinen. Het uitzicht op de Veluwe is ook altijd prachtig, maar het is ook heel mooi om hier te zijn.
0: Dit mag er ook zijn, denk ik. Ja, precies.
1: Absoluut.
0: Ja. Lekker op vakantie. Fijn dat we je even in je vakantie mogen storen, want dat doet toch ook niet iedereen. Dus. Maar als je een leuke hobby hebt, dan wil je daar ook met heel veel plezier over vertellen natuurlijk, Bertus. Want we gaan het met jou even hebben over een nieuw gravelfeest op de Veluwe. En daar zijn we benieuwd naar, want op 5 september aanstaande staat het te gebeuren. De Gisola Wild op wielen. En dat is de vervanger van de vroegere veldtoertocht. Toch?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, dat klopt helemaal. We hebben in het verleden heeft de wielenvereniging Houten Ketting Stak uit Emst vele jaren de Gisola veldtoertocht georganiseerd. En dat was eigenlijk altijd een heel groot succes. We hebben het altijd voor elkaar gekregen om een heel mooi parcours aan te bieden. En dat heeft in het verleden geleid tot heel veel deelnemers. Soms zelfs tot 1500 aan toe. En dat speelde zich meestal af in het najaar, rond de herfstvakantie. Maar mede door de COVID-toestanden en ook vergunningtechnische zaken hebben we een aantal jaren geleden moeten besluiten om die tour toch niet meer te organiseren. En dat jeukte bij een aantal leden toch wel heel erg sterk. En we hebben de laatste jaren gezien dat het gravelfietsen heel erg in opkomst is. Dus we dachten van, misschien ligt daar wel een goede kans voor ons om te kijken van, kunnen we wellicht een mooi evenement opzetten om ook de gravelrijders op de hoogte te kunnen brengen en te kunnen laten genieten van al het moois wat we eigenlijk op de Noordwest-Veluwe te bieden hebben.
0: Ja,
1: heeft dan uiteindelijk uitgemond in de tocht die we op 5 september gaan organiseren.
0: Ja, precies. Wat Emst en omgeving te bieden heeft. Want daar gaat het natuurlijk wel ook om. Het startpunt is vanaf het sportcomplex Het Hanendarp in Emst, bij de plaatselijke voetbalclub. Maar nog even terug op die veldtoertocht, Bertus. Want ik heb hem zelf ook een aantal keren mogen fietsen. Dat was al sowieso een prachtig rit, maar er waren heel wat problemen omtrent broedgebieden en dat soort zaken toch allemaal?
1: Klopt.
0: En dat was het probleem meer of meer. Daarom moesten jullie de brui eraan geven, zo gezegd.
1: Ja, dat was inderdaad het grootste probleem, dat op een gegeven moment de vergunning technisch het niet meer mogelijk bleek om echt een uitdagende route aan te bieden. Want met name met mountainbiken, dat gaat toch vaak, althans wil je een mooi parcours hebben, door allerlei slingerpaadjes heen. Dus eigenlijk dwars door de natuur.
0: Yeah.
1: En in het verleden hadden we te maken met een flink aantal vergunninggevers. Dus dan heb je het over het Gelders Landschap en Kastelen, het Staatsbosbeheer, gemeente Epe, gemeente Heerden zat soms nog een stukje bij. En op een gegeven moment werd het zo moeilijk gemaakt voor ons om dat vergunningtechnisch rond te krijgen, om dan toch nog een attractieve ronde aan te bieden, dat we toen eigenlijk hebben moeten besluiten om, dit is voor ons niet meer doenlijk. We kunnen niet meer waarmaken wat we willen gaan bieden.
0: Ja, maar jullie hebben nu een gaatje in of een maas gevonden in het net.
1: Ja, in feite wel. Hier komen eigenlijk twee dingen samen. Enerzijds, wat ik al aangaf, die toename van mensen die het leuk vinden om een gravelbike te rijden. En een gravelbike heeft het voordeel dat je daar eigenlijk niet die hele technische stukjes voor nodig hebt. Dus niet echt die slingerpaadjes door het bos heen. Maar toch de wat langere, rechtere, onverharde paden. En dat nam niet weg dat het vergunningtechnisch nog wel een hele klus geweest is om het allemaal rond te krijgen. Want met de route die we nu hebben bestrijken we eigenlijk best een groot gebied. Dat loopt vanaf het Heerdenstrand tot aan Nunspeet en ook door de Kroondomeinen heen. Dus dat is eigenlijk een flinke oppervlakte.
0: Ja.
1: En daar hadden we dus ook weer met flink wat vergunninggevers te maken.
0: Ja.
2: En Bert is voor mij, want Jan heeft alles meegedaan aan zo'n toertocht, maar ik ben niet zo'n fietser. Je hebt het over gravel. Bij gravel moet ik aan tennis denken, maar dat is misschien weer helemaal wat anders. Wat is dat dan, gravel?
1: Ja, gravel is eigenlijk een fietsdiscipline die een beetje tussen het mountainbiken en het wegwielrennen in zit. En die zich dan voornamelijk afspeelt op onverharde wegen en paden.
2: Okay.
1: Zo, ja, de ene zijde heb je wielrennen dat echt op de openbare weg is. Mm-hmm. Waar je dus heel veel te maken hebt met verkeer. En ja, het gravelen, omdat het op onverharde paden is, heb je ook veel minder problemen met andere verkeersdeelnemers.
2: Okay, dus
1: je ziet
2: een beetje
1: enorme toename van mensen. Ja, het geeft je sowieso de afwisseling dat je en door wat rustigere gebieden ook fietst. Mm-hmm. En het niet primair ook bedoeld is om heel hard te gaan jakkeren. Wat je op de weg natuurlijk wel hebt, dan wil je gewoon die snelheid hebben. Het gravelen is meer het genieten van de natuur. In combinatie met een toch wel wat lichamelijke inspanning, wat kilometers maken. En dat proberen we eigenlijk in onze toertocht ook aan te bieden.
0: Op 5 september gaat dat gebeuren, ja. Bettes. Jullie hebben afstanden uitgezet, zie ik, van 40, 80 en 120 kilometer. Dat zijn ook nogal afstanden. En zeker als je gravel gaat fietsen. Dat is ook pittig.
1: Klopt.
0: Ik bedoel, als je het weer hebt zoals het vandaag is, dan is dat heerlijk. Maar het kan in die periode, wel begin september, kan het ook nog wel redelijk nat zijn. Ja, en dan worden die wegen natuurlijk wel lastig te begaan.
1: Dan wordt het inderdaad wel iets meer een opgave. En nou ja, daarom hebben we nu eigenlijk ook bewust gekozen om het toch ook iets meer naar voren te halen. Want in het verleden met die veldtoertocht, dan zaten we altijd in de tweede helft oktober. En begin september, ja, dan is de kans ook redelijk weer, is er altijd nog wel aanwezig. Plus dat we nu eigenlijk ook gekozen hebben voor een model waarbij we 3 lussen aanbieden van elk 40 kilometer. De ene lus die gaat richting om Epe heen en dan richting het Heerenstrand. De andere die gaat meer richting Nunspeet. En de derde meer richting en door het Kroondomein. En die lussen die komen telkens weer terug bij VVM's. Dus we hebben een hele mooie samenwerking met de voetbalvereniging Emst ook. Daar gaan we een soort met festivalachtig terrein organiseren met live muziek erbij. En daar is verzorging, dat is een natje en een droogje voor de deelnemers. Dus met andere woorden, ze kunnen ook besluiten om gewoon naar 40 kilometer, als de omstandigheden wat minder zijn of dat ze vermoeid zijn, of eventueel naar 80 kilometer, om dan gewoon te stoppen. Want dan zitten ze toch weer op het startpunt, op het beginpunt.
0: Ja, precies. Precies. Hey, en jullie sponsor, hoofdsponsor is Gisola. In dit moment een alom bekend bedrijf in Amsterdam en omgeving. Ja, Die was gelijk weer enthousiast. Die wilde gelijk weer meedoen.
1: Ja, absoluut. In het verleden hadden we altijd te maken met Henry Meijboer, die een aantal jaren geleden helaas ontvallen is. En zijn zoon heeft toen het bedrijf overgenomen, Giezen. En die heeft wel wat van de talenten van zijn vader, ook al met het fietsen. Dat laat hij met name de laatste tijd wel heel veel zien. Hij fietst nu ook mee met onze fietsclub. En die was eigenlijk ook direct wel enthousiast. Zo van, dit is een prachtig evenement. Dan kunnen we gewoon onze mooie omgeving mee in de kijker zetten. En die heeft zich ook direct eigenlijk bereid verklaard om hoofdsponsor te worden voor niet alleen voor deze versie, maar ook voor de komende versies.
0: Nou, als het zo georganiseerd is zoals dat we dat gewend waren met de veldtoertocht, dan gaat dat volgens mij beter helemaal goed komen. Want alle vrijwilligers die jullie hebben, die komen natuurlijk van jullie eigen club Houten de Ketting strak, hè?
1: Ja, dat is inderdaad gewoon. Ik moet zeggen, het is wel iets veranderd ten opzichte van een aantal jaren geleden. Een aantal jaren geleden hadden we echt ongeveer 80 leden die een bijdrage leverden op de een of andere wijze. En die hadden we toen ook echt nodig, omdat we toen ook allerlei verzorgingsposten in het bos hadden. En er had mensen nodig bij lastige oversteekpunten. Nu met de huidige graveltoertocht hebben we minder vrijwilligers nodig, maar we kunnen gelukkig die nog wel weer volledig uit onze eigen vereniging halen. En we hopen dat het ook voor de vrijwilligers, voor de mensen vanuit de club die enerzijds misschien wel mee willen fietsen, maar die anderzijds toch een steentje bij willen dragen. En dat we er samen weer een hele mooie dag van kunnen gaan maken.
0: Ja, precies. Precies. Nou, het is weer een bijzondere rit. Ik heb het besluit nog niet genomen om weer mee te gaan doen, maar dat kan nog veranderen. Ik heb nog even
2: dat
0: de tijd.
2: Dat willen we wel graag op tijd weten, Jan, want dan moeten we camera mensen regelen en van alles en nog wat.
0: Dat is nou...
1: Even daarop inspringen. We gaan nu uit van iets van 200 deelnemers voor de eerste versie, omdat we toch moeten even kijken. Dat hebben we nu een beetje als maximum gesteld. Maar het is zo dat eigenlijk de hele route ook voor mensen met een mountainbike prima te fietsen is. Dus het is niet zo dat je echt een hele specifieke weg of fiets daarvoor nodig hebt. Ook met een ATB mountainbike is het prima te doen.
0: Ja, maar jullie hadden toch een maximum van 1500 deelnemers volgens mij met die veldtoer, toch?
1: Die hebben we toen in het verleden wel gehad, Maar omdat we nu toch weer eenmaal opnieuw aan het opstarten zijn, leggen we de lat nog niet meteen zo hoog. Maar we hopen natuurlijk in de toekomst daar nog wel weer richting die 1500 is wel heel erg veel.
0: Ja.
1: Maar toch weer redelijk wat deelnemers te kunnen krijgen om ja, enerzijds om de clubkast natuurlijk weer een klein beetje te spekken.
0: Precies.
1: Maar anderzijds om met name toch ook reclame te maken. Dat is ook een van onze insteek van de mooie omgeving die we op de Veluwe hebben. En het sluit ook heel erg goed aan bij het thema van de gemeente Epe. Die heeft het wild ook in het vaandel staan. Nou ja, onafhankelijk daarvan hadden wij onze tour toch al de Wild op Wielentocht genoemd. En ja, dat komt nu op deze manier ook heel mooi samen.
0: Prachtige naam is het in ieder geval. Nog één keer, Bertus. Ja. Mensen kunnen zich inschrijven. Dat doen ze via de website?
1: Ja, ja, via de website van Houten Kettingstad. Dat is hdks.nl. En daar staat gewoon de link op waar je je in kan schrijven. En waar je alle nodige gegevens op in kan vullen.
0: Ja. Afstanden zijn 40, 80 of 120 kilometer. Maar het gaat eigenlijk om een lus van 40 kilometer, begrijp ik, die een paar keer herhaalt.
1: Ja, maar drie verschillende lussen dan, hè?
0: Ja, ja. Ja, duidelijk. Ja. Dus ze kunnen zich inschrijven. De start is van 8:30 tot 10:30, begrijp ik?
1: Ja, misschien ook nog wel iets later. Daar zijn we nog een beetje mee aan het puzzelen, omdat er ook veel mensen zijn die toch wat graag nog wat later willen beginnen. Dan die mogelijkheid is nog wel.
0: Precies.
1: Tot 11:30 uiterlijk proberen zijn we een beetje aan te houden.
0: Zaterdag 5 september aanstaande gaat het gebeuren. De Gisola Wild op wielen in Emst. Bertus van den Burg, dankjewel dat je even bij ons in de uitzending wilde komen.
1: Ja,
0: en ik wens je nog een hele
1: goed podium.
0: Ik wens je nog een hele fijne vakantie.
1: We gaan er ons best voor maken. Insgelijks, fijne dag nog.
0: Groeten.
1: Fijne uitzending.
0: Dag.
1: Ja. Doeg. 6'6", he stood on the ground.

0: You can't see it.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast. Maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: er zit ineens een... Even wisseling van de wacht. Ja, dat kan maar zo doen.
1: Even zien. Jij gooit maar gelijk 10 seconden voordat ik de techniek overneem er meteen in. Oh, maar we zijn er, ja.
0: Je had ook die plaat die stopt dan ook zo ineens. Ja, dat wist ik ook niet meer precies.
1: Hoor. Nou, geeft niks. Ja, maar we zijn beland in het tweede uur van brunch natuurlijk. Dus wat gaan we dit tweede uur allemaal beleven?
0: Ja, ook weer een vol programma. Daar zijn we altijd heel blij mee. Naast mij zit inmiddels Dirk Landman. En Dirk is de nieuwe directeur van het Zuivelmuseum. En daar was natuurlijk begin van dit jaar nogal wat om te doen. Dus we zijn heel benieuwd naar zijn verhaal. Dan om 10:30 gaan we praten met Jan Visser. Want op 13 augustus dan heb je weer, is er weer alle ruimte voor een dagje Emst. En om 11:15 dan praten we met Judith Kraaikamp. Want voor de 16e keer wordt Op Pad in Oene weer georganiseerd. En dat belooft wat. Again.

0: is wel een en al country muziek vanochtend.
1: Ja,
0: Hoe komt dat zo, Linda?
1: Ja, heb ik speciaal uitgezocht. Ik denk, vorige week waren we aan het line dansen en ik dacht, nou, we blijven een beetje in die... In die periode. Jij zit te wijzen naar mij dat ik een schuif naar beneden
0: heel goed. Ja. Nou, en hij is naar beneden, want ik hoor niks meer. Maakt niet uit, Linda. Jij doet tweede uur techniek, maar lekker toch, die country muziek?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Zo is dat. Het is bijna 10:15 en dat betekent tijd voor onze eerste gast. En weet je wat zo leuk is? Deze meneer die bood zichzelf 2 weken geleden aan. Die wilde graag eens een keer bij ons in de uitzending. Nou, horen we dat steeds vaker, toch? Of niet?
1: Wij krijgen wel steeds vaker uitnodigingen voor een interview of zo. Hè? Mensen weten ons gelukkig te vinden.
0: Naast mij zit Dirk Landman. En Dirk is de nieuwe directeur van het Zuivelmuseum. Nou, als je de voorgeschiedenis een klein beetje kent, dan weet je dat het begin van dit jaar het Zuivelmuseum grote problemen had. Want niet wist of ze nog zouden voortbestaan. Maar het is ze gelukt. En ze pakken het gelijk professioneel aan door een directeur aan te stellen. Nou, die zit hier naast me. Dirk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Welkom hier in de studio. Ja, nieuwe directeur van het Zuivelmuseum. Wat gaat hij doen, die nieuwe directeur?
2: Ja, dat is een...
1: En ik zei, wat een leuke baan heeft die meneer.
0: Ook dat.
1: Ja,
0: ook dat,
1: ja. Super.
0: Je bent een beetje jaloers op
1: een klein beetje wel, ja.
2: Het is inderdaad een hele leuke baan. Want ik kreeg de kans om met hele leuke vrijwilligers samen te werken. Ja. Ook nog een keer een hele mooie omgeving. En daarnaast ook een hele uitdagende taak die er voor mij ligt. Want wat ga ik dan doen? Ja, ik moet ervoor zorgen dat het Zuivelmuseum op de kaart gezet wordt.
0: Ja, en heb je daar al ideeën over? Ja, of is dat nog erg vroeg?
2: Nee, ja, zodra je denkt, toen ik getipt werd dat het Zuivelmuseum een directeur zocht. Ja, dan gaan natuurlijk de radertjes draaien van, en hoe ga je dat dan doen? Ja. Hoe ziet dat eruit? Je hebt een eerste indruk. Ja, dus er komen van allerlei ideeën komen naar boven. En dat heeft alles mee te maken eigenlijk met een soort van wisselwerking. Hoe ga je meer bezoekers trekken? En hoe ga je meer belevenis in het museum creëren? Hmm. En dat gaat elkaar versterken.
0: Ja. Kom je hier uit de directe omgeving, Dirk? Of?
2: Ja, ik kan op de fiets naar Wapenveld.
0: Kijk aan.
2: Ik ben ook op de fiets hier.
0: Nee, maar ik vraag dat min of meer ook om een klein beetje... Je hebt ook gevoel met de omgeving dan. In de zin van het boerenleven wat zich hier afspeelt. Wat natuurlijk zich helemaal op die zuivel richt. Dat is wel een prettige bijkomstigheid als je dat een klein beetje weet, toch?
2: Ja, ik ben woonachtig in Hattem. Ik woon daar samen met Petra nu een jaar of 18. Daarvoor in Zwolle. Mm-hmm. En ik heb mijn studietijd in Groningen gedaan.
0: Okay.
2: Dus ik ben hier niet geboren en opgegroeid. Nee. Maar de omgeving ken ik.
0: Maar wel affiniteit met de zuivel, begrijp ik.
2: Ja, ik vertelde je net in een voorgesprekje. Ik heb bij Nutritia. Ja, dat is mijn eerste werkgever. Mm-hmm. Ja, en als je dan het museum inloopt, dan zie je... Ja, een van de eerste dingen die ik daar tegenkwam, waren wat producten van Nutritia.
0: Dus, ja, we hebben in 14 april, ik heb het even teruggezocht, hebben we een locatieuitzending gemaakt bij het Zuivelmuseum. Dus ik kan me dat ook herinneren als de dag van gisteren. Ja, dat daar van die melkkarretjes buiten staan, inderdaad, Nutritia en dat soort dingen.
2: Ja, ja.
0: Hey Dirk, maar natuurlijk heb je nu even een periode om eens even rond te kijken, om te zien van, wat gebeurt hier allemaal en wat kan ik daar wellicht mee gaan doen. Maar je zult ongetwijfeld bepaalde ideeën hebben, ook al wel voorgelegd, waar het bestuur, want volgens mij is het bestuur waar je verantwoording aan af moet leggen, dat je bepaalde ideeën gaat uitwerken. Kun je ons daar al iets over vertellen? Of zeg je van, nou, dat hou ik nog even voor me, want dat...
2: Nou, natuurlijk, kijk, het seizoen is nog heel kort dit jaar.
0: Ja, ja.
2: Dus om te zeggen, wat gaan we er komen? We proberen wel een heel actieve zomer en najaar nog neer te zetten. Dus dat zijn op korte termijn de ideeën die bij vrijwilligers naar boven komen, om die ook uit te voeren. Mm-hmm. Ik vertelde zo meteen, als je daaraan denkt, we hebben gisteren een hele leuke kaasproeverij gehad in ons museum. En dat sloeg erg aan. Dus we hebben spontaan ook besloten om dat in de zomervakantie iedere woensdag ook te gaan doen. Nou, dat geeft ook heel veel wat ik dan noem, een museumbelevenis.
0: Ja, ja. Dat en die is, kaas die wordt dan aangeleverd?
2: Ja, dat, door... is dan een kaasmakerij die werkt met verse melk. Aha. Dus dat geeft wat specifieke...
0: Een streekproduct.
2: Een streekproduct natuurlijk, kijk, ja.
0: En zo komen we natuurlijk ook op het verhaal van vorige week. Want jij benaderde ons 2 weken geleden rechtstreeks. Zei we, ik zou het leuk vinden om daar even aan te schuiven bij de melktap.
2: Ja.
0: We hadden een heel vol programma, druk programma. Dus even, dat doen we dan liever even wat later. Maar jij hebt geluisterd naar die uitzending, vertelde me je zojuist. En jij zegt, ik heb daar heel veel aanknopingspunten gezien voor het Zuivelmuseum.
2: Ja, omdat je natuurlijk heel veel met toeristen die hier naartoe komen, die zijn ook geïnteresseerd in de lokale dingen.
0: Mm-hmm.
2: Dus jullie hadden het over een fietstocht langs verschillende stalletjes.
0: Ja, ja.
2: De aardbeien uit Oene. De zuiveltap. De waterbuffels, meen ik.
0: Ja.
2: Allemaal aanknopingspunten waar je eenzelfde publiek trekt. En waar je elkaar denk ik heel mooi in kunt versterken.
0: Aha, kijk aan. Ik denk dat dat inderdaad een prachtige route is. En ook Visit Heerde was, Erika Hottinga was bij ons. Die daar al een beetje informatie over verschafte.
2: Ja.
0: Zo kun je inderdaad heel veel aanknopingspunten vinden.
2: Ja.
0: Waarom dat Zuivelmuseum hier ook op zo'n goede plek staat, toch?
2: Ja, ja, hartstikke mooie plek. Het is natuurlijk, als je naar dat museum gaat, dan is het eigenlijk ook, zijn er 2 musea in 1. Hè? Het is de oude boerderij van Erve IJzerman, waar je eigenlijk in een tijdcapsule stapt. Hey, je komt daar binnenlopen en dat is dan nog precies zoals dat in 1898 gebouwd werd. Met hele authentieke elementen. En daarnaast leer je gewoon van gras tot glas. Eigenlijk zie je allerlei dingen die met de zuivel en de zuivelhistorie te maken hebben.
0: Het is een heel bijzonder museum. Omdat het de geschiedenis zo mooi weergeeft, denk ik, van vooral de omgeving. Maar eigenlijk ook wel van zuivel producerend Nederland.
2: Mm-hmm.
0: Hoe is het met de leveranciers, producenten? Hoe staan die in de verhouding met het Zuivelmuseum? Enthousiast? Want jullie zullen ongetwijfeld daar wel eens aankloppen voor een stukje sponsoring of iets dergelijks.
2: Ja, dat is ook...
0: Wordt dat enthousiast ontvangen? Dat is wat ik bedoel.
2: Want dat is ook die scheppen ook de mogelijkheid dat ik voor het Zuivelmuseum in mijn rol kan komen.
0: Kijk.
2: Dus de Nederlandse Zuivelorganisatie is sponsor van het Nederlands Zuivelmuseum. En vindt het ook belangrijk dat in Nederland bestaat. Want het is, Nederland is best een zuiverland, maar er is er maar 1 Nederlands Zuivelmuseum.
0: En dat staat in Wapenveld.
2: En dat staat in Wapenveld.
0: Ja, het is uniek.
2: Het is echt uniek.
0: Maar
2: ja.
0: Sowieso denk ik de zuivelproductie zoals die hier in Nederland is opgezet. En vandaag de dag is natuurlijk al bijzonder. En dat kun je allemaal komen bekijken bij dat Zuivelmuseum.
2: In Wapenveld, aan de Kanaaldijk. Ja.
0: Je praat er al heel erg enthousiast over, Dirk. En dat is goed om te horen. Want met enthousiasme valt of staat volgens mij dit soort initiatieven. Je zegt het seizoen is bijna afgelopen. Tot hoe lang zijn jullie nog bezig? Zuivelmuseum?
2: Dat is tot en met de herfstvakantie.
0: Tot en met de herfst. Dus half oktober.
2: Ja, het gaat altijd, laten we zeggen, op Goede Vrijdag openen we. En dan loopt het door tot en met de herfstvakantie.
0: Ja, precies. Precies. Ja. Hoe is het seizoen geweest na die moeilijke periode afgelopen herfst en winter?
2: Ja, ik heb de indruk dat zich dat wat aantrekt.
0: Okay. Hè?
2: Dus we hebben hele leuke zomerdagen gehad. We hebben in juni een bonte markt gehad. Dat was erg succesvol. Er zijn heel veel mensen op afgekomen. En ik schets je net over gisteren. Gisteren was het enorm warm weer.
0: Precies.
2: Maar ondanks dat warme weer kwamen er toch echt mensen op ons museum af.
0: Het Zuivelmuseum wordt gekoesterd door de omgeving.
2: Ja.
0: Zo mag ik het kort
2: sluiten. Ja. Nou, en het is misschien ook leuk dat we hebben in de zomervakantie ook de dinsdag als extra openingsdag. Normaal is het museum open van woensdag tot en met zaterdag. Maar in de zomervakantie doen we dat ook op dinsdag.
0: Aha.
2: En dat vraagt natuurlijk wat van de inzet van onze vrijwilligers.
0: Ja, ja.
2: Maar die hebben zo die hebben bij elkaar gezeten en hebben dat mooie...
0: En jullie hebben er een heleboel, hè?
2: Ja, we hebben er een heleboel, maar ja, die zijn ook hartstikke nodig.
0: Ja, nou, belangrijk om dat ook nog eventjes te noemen. Want geen enkele organisatie, denk ik, althans een organisatie zoals onder andere het Zuivelmuseum kan zonder vrijwilligers. Dus dat is alleen maar goed om daar even aandacht aan te besteden. Dirk Landman, dankjewel dat je even naar onze studio wilde komen om je voor te stellen en te praten over dat prachtige Zuivelmuseum in Wapenveld.
2: Hartstikke leuk, Jan.

0: Ja, Jan, dat was even wat anders als line dance. Hè? Dat is meer even de cooling down van vandaag, vind je niet? Dat moet
1: deze,
0: ook.
1: Deze vond ik ook leuk.
0: En ze zijn gewoon allemaal leuk, toch?
1: Wat even plakken, hè? Noemen ze dit. Hè? Het is hier warm, vind ik. Ja,
0: ja en ja. Dat voor de studiobegrippen, dat is wel bijzonder. Hè?
1: Ja, we hadden net hier een
0: altijd koud.
1: We hadden hier net een monteur, die wilde naar de airco komen kijken. Ik denk, nou, dat wordt tijd. Oh, maar hij kwam voor een onderhoudsbeurt. Ik zei, ja, maar dat gaat niet worden net. Hè?
0: Dus... Nee, vandaag niet. Hè? Hey, we doen nog even een muziekje en dan gaan we door naar onze volgende gast.
1: Doe maar.

0: Blijft mooie muziek, hè?
1: Ja, en ook weer een rustig plaatje, ja. We hebben
2: geen country.
1: En country, ja. Jan Visser, je hebt daar al meegeluisterd natuurlijk. En country, ja. Ja, ik zei, we zijn de hele ochtend een beetje in de country en line dance. Maar we hebben nu even 2 cooling down nummers gehad. Dus dan kunnen we even weer een beetje landen.
2: Kijk.
1: Jan, we hebben jou gebeld. Want onze volgende gast, Judith, die is hier inmiddels al in de studio. Die gaat het hebben over Op pad in Oene. Maar in Emst is er ook iets te doen.
2: Ja.
1: We hebben een dagje Emst.
2: Ik ben een pak door Oene vorig jaar. En ik wist er wist kieken. En ze gaan door een paar dames die waren aan het zingen. Dat trok me aan de fiets. Waardoor ik door binnen gaan zitten en gaan luisteren binnen. En daarna ben ik naar de zuivelboerderij van Goudbeek geweest.
1: Ja.
2: En ik denk, ja, wat raar, de boerderij is Emstenaan. Dan nu pas eigenlijk besef van, hey, er is een zuivelboerderijtje. Ik denk, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Hebben we in Emst dat ook? Dus ik ben dus aan het zoeken gegaan. Ik denk, ja, dat hebben we daar ook. En ik ben heel klein. Ik denk, het is zonde dat we eigenlijk als Emstenaan dat helemaal niet weten. Dus ik denk, het is goed om zo'n dag gewoon te organiseren. Om dus dit soort zaakjes op de agenda te zetten, op de kaart te zetten. Want kom eens kijken hier en beleef het eens met uw eigen ogen. En zie wat er gebeurt en proef het eens en beleef het eens. Ik bedoel, ja.
1: Wat mooi. En, dat betekent dus dat Op pad in Oene was eigenlijk de aanleiding, die dacht van, maar willen we in Emst ook zoiets kunnen laten zien?
2: Ja, ja. En toen, nou ja, goed, op een gegeven moment dan ben je bezig. En toen had ik die eerste die ik op die pad kwam, die zing op een gegeven moment af. Want die moest verbouwen menu's, dus helaas. Maar goed, die is de volgend jaar bij, dus dat kan ook goed. Maar voor dit jaar moest ik dus de route toch met ietsje anders maken. Dus, ja.
1: Want Jan, de aanleiding was eigenlijk zoals dat ging in Op pad op Oene. En toen dacht je in Emsmut ook zoiets. En,
2: ja.
1: En wat bedenk je dan? Wat denk je dan van, wat moet organiseren?
2: Ja, nou, ik ga gewoon eens rustig zitten van hier. Atelier, dat soort dingetjes. In Oene is ook de kerk te bieden. Ik denk, nou ja, dat is mooi. Normaal gesproken in het buitenland heb je dus dat de kerk allemaal open bent. Hier in Nederland is het eigenlijk een gewoonte dat we de kerk dicht hebben zitten. Dus ik denk, nou, met zo'n dagje, als je zoiets doet, dan moet je ook de kerk openstellen. En dan vragen aan de kerk om niet alleen open te wezen, want in het buitenland is het vullen vaak in de kerk te zien. Hier is wat minder te zien. Dus moet je wat meer laten horen. Dus ik heb een vraag aan de kerk van, wilden jullie iets doen met zingen of zoiets, dat je toch mensen, nou, bewijzen van de kerk inzinkt.
1: Ja.
2: Daar stonden we voor open. Ze vonden het heel leuk. Dus die houden dus ook die dag open. Ik heb een ateliervraag. En die wil ook graag meedoen. Dus die vond het ook leuk. Een paar ateliers zelfs. Dus en ik heb de eco-boerderijen. Dat is een tuin, daar kun je terecht om te kijken van hoe ze door hun producten verbouwd. En die hebben op donderdag normaal gesproken hun afleverdag. En dus het wordt een extra druk dagje voor hun. Omdat we dus ook die dag toevallig bij hun komt. Maar goed, dat gaat hun wel behappen, zeggen ze. Dus dat komt goed.

0: Greet Grotendiek, dat is een heel klein winkeltje. Maar als die man aan de praat is, dan kan hij een uur praten zonder te stoppen, zeg maar. En het is gewoon heel leuk om eens door binnen te kijken van wat door allemaal te bezichtigen valt. En ik zelf ben natuurlijk in de eerste bring als vrijwilliger. En dan heb je heel vaak de zaal leeg. En is gewoon jammer. Dus ik denk van nou, het zou mooi zijn als je weer iets kunt bedenken voor zo'n pand wat mee te doen. Dus ik heb de start en stop maar maken in de eerste bring.
1: Ja.
0: En omdat ik nou heel veel met boeken aan het lezen binnen en zo. En toen heb ik bedacht van, ik kan ook mensen van die hier in de omgeving boeken geschreven hebben, uitnodigen in deze brink en hun boeken verkopen en signeren. En de eerste die ik daar aan vroeger was aan Dick van Veen. En zijn vrouw stond erbij en die zegt, maar dat hebben we nog nooit gedaan. dus je weet nooit wat door nog weer mee gebeurt, zeg maar. Dus ik vind het heel leuk dat je op deze manier ook mensen de ruimte geeft om iets te doen voor de gemeenschap en wat er zelf dan weer uit kan voortbloeien, zeg maar.
1: En Jan,
0: dat weet men nooit.
1: Ik moet het dus zo zien, het is een soort van fietstocht die u er zet is, deur Emst. En dan kom je langs allerlei dingen, een boerderie, een atelier, dat soort zaken.
0: Ja, ja.
1: En de fietstocht start bij de Hezebrink en eindigt door dus ook.
0: Ja, klopt.
1: En hoe kwam je dan aan die fietstocht?
0: Nou ja, je moet toch overal naartoe. Dus je kunt gewoon wandelen en je kunt de auto pakken. Maar een fietsen is net zo mooi. En toen hebben we op een gegeven moment Gerrit de Groot bij de hand. En die zegt van, maar dat is denk ik aan Jorn en Daan zoiets uit te zetten.
1: Ja.
0: Dus ik vind het wel heel leuk om hoe mee te helpen. Dus hou de bier pakken. En ik vind het heel mooi, want als ik dus het bedacht had, dan was het van punt naar punt. En dan was ik klaar. Maar Gerrit heeft er echt een fantastisch mooie route langs hen te maken. Waarvan ik denk van, ja, het is goed om ook dingetjes als waterschap en zo mee te nemen. Van hoe is dit tot stand gekomen en wat is dan hier gaande? En dat soort dingetjes, dat is ook mooi om mee te nemen. En ik wil er volgend jaar iets meer uitbreiding mee geven, maar ook aan de Loonstraat en zo, dat je door wat meer rugbaarheid gaat geven. Want dat is best wel bijzonder, dat je door een stuk land hebt liggen, een enk, waar die opgebouwd is, dus door heideplaggen. En ik, wat mij betreft, dan anders de grond de min moeten zagen. En dan een plaat er weer moeten zetten, een glazen plaat. Maar ja, dat mag helaas niet, want dan kun je de grondlaag zien liggen, zeg maar. Dan kun je het ook
1: dan kun je het echt zien.
0: Kun je het publiek ook begrijpen, zeg maar.
1: Maar je geeft al aan, er is eigenlijk zoveel te vertellen over Emst, dat zelfs voor dit, joh, want dit is ook de eerste keer. Je moet naar eens beginnen, natuurlijk.
0: Klopt,
1: dat je begint nu al ideeën te hebben voor wat er dan volgend jaar nog weer bij moet.
0: Ja, ja.
2: Maar ik begrijp dan, Jan, dat eigenlijk het dagje Emst, dat bestond dus al. Dat had Gerrit de Groot al in het verleden organiseerde, die dat ook al.
0: Nee.
2: Dan begrijp ik het verkeerd.
0: Nee, Gerrit heeft ooit fietstochten georganiseerd. Dat heeft hij ooit gedaan. En dit is echt iets heel aparts. Dat is gewoon, de dagje Oene is ben ik gepakt. En dan ben ik gewoon aan het organiseren gegaan. Van hoe gaan we dit eens vormgeven?
2: Ja.
0: En dit is al een beetje buiten de grens van Emst. Want ik kom ook bij de Hagedorse plaats. Nou, dat is al Epe, zeg maar. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Ik heb de Tovertuin. Dat is een tuin met een pluktuin ook. En de Buitenhof, dat is ook wel heel bijzonder. Dat is van mevrouw Weemais. En dat is wel heel bijzonder om de aarde even te komen. Want er zijn een grasland als het ware. En als je daar binnen inloopt, dan kijk je alleen maar naar de lucht. Je ziet het gras om je heen en lucht. Dus dat is wel, je leeft in het hier en nu, zeg ik dan maar.
1: Ja, je hebt gewoon hele mooie onderwerpen bij elkaar gesprokkeld. En dat wordt dus een hele bijzondere dag in Emst. Nu houdt het erover, Jan, maar wanneer is dan dat dagje Emst?
0: 13 augustus.
1: En vanaf hoe laat kunt mensen starten?
0: Mensen kunnen starten vanaf 10 uur. Tot 2 uur kun je starten. En dan kun je doorfietsen tot om 5 uur gaan de posten dicht. Dus dan houdt het eigenlijk een beetje op, zeg maar. Je kunt nog wel even doorfietsen tot naar de Hezebrink toe. Dat is geen probleem, maar je moet toch een keer een punt zetten. Er zijn nu zelfs mensen die speciaal van vakantie weer terugkomen om de post te bemannen van dagje Emst. Dus, en die hadden er gewoon zoveel schik van. Die zeggen van, dit is gewoon zo bijzonder. Die moeten we gewoon ervoor zijn. Dus.
1: Hartstikke leuk. Jan, kost het ook nog wat als mensen zich aanmelden voor de fietstocht?
0: Nee, we hebben het helemaal gratis. We hebben alleen wel aan het eind van de dag een giftenpot staan. Waar wij hopen dat er wat inkomt. Zodat we volgend jaar er mee verder kunnen, zeg maar.
1: Nou, hartstikke mooi. Jan Visser, dank je wel dat je ons wilt bijpraten over het dagje Emst. En dat wordt vast een hele gezellige dag.
0: Die gaat er wat van maken, dat komt goed.
1: Goed zo.
0: Oké, dankjewel.

0: D-I-V-O-R-C-A. Divorce. Ja, het is een hele mondvol. Tammy, nee, hoe heet ze?
1: Ja, Tammy Wynette, toch?
0: Oh ja, Tammy Wynette. Ja. Dat klopt. Ja, ik zeg net precies, Jan die maait al het gras voor onze voeten weg.
1: Nee, maar toch? Want de opvat in Oene heeft toch hele andere dingen, neem ik aan. Andere ateliers, andere boerderijen, andere. Dat gaan we allemaal horen van Judith.
0: In Oene heb je natuurlijk andere ateliers.
1: Ja, maar... joh, en die zijn al heel ervaren met dat opvat in Oene.
0: Ja,
1: Judith knikt al.
0: Ja, maar Judith zit voor me en ik weet niet of die dan natuurlijk ook precies weet wat of er allemaal in die ateliers en op die streekproducten boerderijen gedaan wordt en dat soort dingen. Goedemorgen Judith.
2: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Sluit even bij ons aan hier in de studio, want we gaan met Judith praten over Op pad in Oene. Klopt. En dat gebeurt, en dat is natuurlijk ten opzichte van Emst wel even wat anders, want dat gebeurt al voor de 16e keer. Ben jij er al die 16 keer bij geweest, Judith?
2: Nee, ik ben de laatste 3 keer erbij geweest. Okay. Dus het is wel verslavend. Dus als je eenmaal meedoet, dan ga je zo meerdere jaren door, zeg maar.
0: Ja,
2: het is bijzonder inderdaad. Het is al 16 jaar dat deze editie er is.
0: Ja.
2: En ik heb een beetje vernomen dat het lang geleden begonnen is om ook mensen uit te nodigen naar het buitengebied. En de bedrijvigheid in Oene te laten zien. Er is een mooie molen. Er zijn meerdere bedrijfjes, streekproducten. En dat is dus waar Jan Visser nu de eerste steen legt voor Emst. Is dat in Oene dus inmiddels uitgegroeid naar 16 jaar. En een geliefd fietsevenement voor in de zomer.
0: Oene is gepokt en gemazeld, om het zo te zeggen.
2: Ja, we hebben zeker wat ervaring opgedaan over al die jaren. Ja, klopt.
0: Bijzonder. Hey, en jij zit er nu 3 jaar bij. Wat is jouw taak?
2: Ik ben als deelnemer erbij gekomen omdat ik schilder. Dus ik doe mee met mijn eigen atelier. Dus ik ben een van de ateliers.
0: Ja.
2: En als je natuurlijk met elkaar dingen organiseert, dan is het ook het verdelen van alle taken die daarbij horen.
0: Krijg je ook wat taken toebedeeld?
2: Ja, en iedereen draagt zijn steentje bij. En de laatste 2 jaar had ik de PR op me genomen. Dus vandaar dat ik hier in 1 keer live in de studio bij jou zit.
0: Ja, precies. Judith, je zegt me net van ik ben geen geboren Oenenaar. Ik kom uit Nijmegen. Kun je dan binnen Oene goed roeren? Voel je je daar thuis?
2: Zeker.
0: Het is natuurlijk gevaarlijk om nu een verkeerd antwoord te geven.
2: Ja, je stelt me nee. Nee, maar ik denk als je geniet van waar je woont. Je begint bij je naaste buren. En vervolgens ga je meedoen met zoiets als Op pad in Oene. Dan maak je binnen no time kennis met iedereen. En Oene is een leuk gemeenschapje. Ik hoorde laatst een leuk feitje dat... dat ook altijd heel veel, iedere dag is er heel veel bedrijvigheid in Oene. Vaak trekken mensen in een dorpje weg om te gaan werken. En dan krijg je overdag een soort slapend dorpje. Maar Oene is best bijzonder, want daar zitten juist heel veel bedrijven. En er komen iedere dag meer mensen naar Oene toe. Je hebt natuurlijk ook de grote Aro, een grote kledingzaak. Oene heeft ook nog zijn eigen kern met de Spar. Die wil ik toch ook nog even benoemen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Er zijn natuurlijk heel veel buurtsupers weg. Ja. Maar de Spar die floreert in Oene. Dus dat is ook echt een plek waar iedereen elkaar ook wel weer treft. Dus het is heel gemoedelijk. En
0: wij merken dat wekelijks in ons programma, Judith. Want er zitten altijd 1 of 2 items uit Oene bij. Dus wat dat betreft weten we daar alles van.
2: Ja.
0: Oene is een bijzonder actief dorp. En hebben natuurlijk straks in oktober weer dat prachtige Oene Koefeest.
2: Ja, zeker.
0: Zijn we ook weer bij, als het goed is. Ik moet gelijk even door het glas kijken. Ja. Die knikt ook. Dus dan zijn we er weer bij. Judith, waar je hiervoor bent, dat is natuurlijk op pad in Oene. Wanneer gaat dat gebeuren?
2: Afgelopen dinsdag was de eerste dag van
0: Pad
2: in Oene.
0: Ja, jullie doen dat op een dinsdag, want ik begrijp dat Emst dat op donderdag doet.
2: Ja,
0: maar bij jullie is
2: wonderlijke
0: dat...
2: datum. Ik kan niet uitleggen, want ik was niet bij het begin.
0: Nee.
2: Maar het zijn 2 dinsdagen inderdaad in de zomer. Het idee is dat veel mensen dan ook vakantie hebben.
0: Ja.
2: In Oene zijn ook veel campings en veel mensen die daar ook wel in die regio op vakantie zijn. Dus daarom toch twee dinsdagen. En ja, het is zo vast de prik van het begin af aan dat daar niet aan wordt getornd. Dus twee dinsdagen om het buitengebied in te trekken met de fiets. Dit jaar zijn er dus 15 deelnemers. Waar je mag bij ons, in tegenstelling tot Emst, voor wie dat net gehoord heeft, kun je overal beginnen. Oene is van oorsprong een klompenmakersdorp. Ja? Dus wij zijn bekend met de route om de gele klompen. Dus fiets je dorp in. Je kan overal de route ook vinden met de folders. Maar je kan ook online even de QR-code, dan kun je de route downloaden. Maar in principe kan je overal starten. Waar je de gele klomp ziet, ben je welkom om binnen te lopen. Het is allemaal laagdrempelig. Dus je bent overal welkom. Overal is iets te vinden, van streekproducten tot een kopje koffie.
0: Want je komt bij boerenbedrijven, je komt bij ateliers. Nou, eigenlijk een beetje wat Jan Visser net in Emst ook vertelde. Maar dat is eigenlijk, zijn er nog andere bezienswaardigheden? Je zegt de molen bijvoorbeeld.
2: Ja, dit jaar misschien even leuk om aandacht te geven aan de drie nieuwe deelnemers. Mm-hmm. Dus dit jaar zijn er drie nieuwe deelnemers. Dat zijn wat meer, er is een pluktuin bijvoorbeeld. Van iemand die graag eigen geteelde groenten wil aanbieden. Ook voor de toekomst, voor mensen met een kleine beurs. Dat ze die pluktuin kunnen vinden. Ik hoorde al dat daar heel veel verkocht was. En heel enthousiast op gereageerd was afgelopen dinsdag. Dus wees er snel bij als je daar producten nog wil kopen.
0: Noem gerust de naam.
2: Laat ik even... Pluktuin de Koekamp. Zij is nieuw, Simone. Dus daar ben je van harte welkom om te kijken. Dan hebben we melkveebedrijf Nijhof. Zij verkopen hun eigen biologische vlees en rauwe melk.
0: Biologische boerderij.
2: Een biologische boerderij. En daar vertellen ze heel graag meer over. Ja. Dus mensen zijn daar hartelijk welkom. Ook met kinderen heel leuk. Je kan de kalfjes bewonderen en aaien. Ze hebben wat kleurplaten. Ze vertellen over het bedrijf. Je kan de rauwe melk proeven. Dus wanneer kom je daar anders? Ja. Je moet dat ook, net zoals... Jan Visser al vertelde, in sommige plekken, daar kom je anders niet zo snel terecht. Maar op zo'n dagje leer je al die bedrijven kennen en nodigt het ook uit om later ook je boodschapjes te blijven doen in het buitengebied. En dan hebben we Sfeer, de boerderij. Is een zorgboerderij. Sfeer heeft in het verleden ook wel vaker meegedaan. En dit jaar weer.
0: Zwier van de Weert, bedoel
2: Zwier
0: je dan?
2: Zwier van de Weert, een bekende voor mensen uit deze omgeving. Zeker. Hij is heel bekend om zijn boerendroomijs. Dat heeft hij de afgelopen jaren ontwikkeld. En ik woon daar vlakbij in de buurt. Dus ik loop heel graag 's avonds een rondje om. En dan haal ik even een bakje op. Dus ook daar een vrij erf waar je lekker rond kan kijken. En ondertussen een heerlijk boerendroomijsje kan eten.
0: Ja, precies. Hoeveel deelnemers hebben jullie totaal, Judith?
2: Ja, we hebben 15 deelnemers.
0: 15? Ja. Dat betekent dat je de hele dag onderweg bent. Wat zeg ik? Dat red je niet in eens één.
2: Persoonlijk, want voor die 3 jaar ging ik zelf altijd proberen een rondje te fietsen. Maar ik haalde het nooit, want ik ben een beetje een kletskous. Dus ik kon er 2 of 3. Maar er zijn mensen die echt heel trouw alle locaties afgaan. Dus het kan wel. En voor die mensen hebben we nog een kleine winactie. Want dit jaar bestaat, dat is ook voor Heerde het geval, maar Oene bestaat 850 jaar.
0: Ja.
2: En met deze editie wilden we daar een kleine knipoog naar maken dat het dorp 850 jaar bestaat. Dus voor de luisteraars, een tipje van de sluier. Let goed op bij alle locaties, want daar hangen hints. Je kan bij iedere locatie een letter vinden. En als je naar het Cultuurhistorisch Museum gaat, wat natuurlijk dan past bij die 850 jaar, daar vind je daar nog meer hints. En dan kan je met de oplossing iets leuks winnen.
0: Kijk,
2: dus dat maken we aan het eind van de dag bekend.
0: Heel leuk. Afgelopen dinsdag was het dus, even denken, de 28e. Dat was de eerste keer dat de route in ieder geval opengesteld was.
2: Ja, even specifiek. Aankomende dinsdag is het 4 augustus.
0: Ja.
2: Vanaf 10 uur zijn alle locaties te bezoeken. En we zijn open tot 5. Dus je hebt de hele dag de tijd om lekker langs te komen en te komen buurten.
0: En hoe was het met de belangstelling afgelopen dinsdag?
2: Druk.
0: Druk.
2: Ja, de eerste mensen stonden ook echt om 10 uur al op het erf.
0: En zijn dat dan over het algemeen, Judith, Oenenaren of juist ook mensen van...
2: Wij laten ons ieder jaar weer verrassen. Ik doe natuurlijk nu 3 jaar mee. En ja, dit jaar, deze eerste dag had ik het idee dat er dit jaar heel veel mensen uit de omgeving zijn geweest.
0: Ja.
2: Vorig jaar startte het heel erg met allerlei vakantie. Mensen die een dagje vakantie hadden. Dus er kwamen mensen echt uit het hele land. Er waren nu zeker ook vakantiegangers bij. Ja, en ik denk dat mensen ook een beetje opsparen van ga ik de eerste dag of ga ik de tweede dag.
0: Dus we gaan dinsdag ook weer ervaren. Oké, je verwacht ook dat er dinsdag deelnemers zijn die afgelopen dinsdag ook al meegedaan hebben.
2: Oh, dat gebeurt ook wel. Ja, oh, dat gebeurt ook. Want dan hebben mensen niet alles kunnen affietsen en dan komen ze nog een deel twee.
0: Dat betekent dat op pad in Oene een schot in de roos is.
2: Ja, het past ook helemaal bij... Ja, Het wordt heel warm weer. Hè? Ik geloof dinsdag wordt het weer rond de 30, 35 graden. Nou ja, dan is fietsen in het buitengebied met een briesje. En alles is mooi in de zomer.
0: Zo is dat.
2: Rondom de weilanden. Dus ja, het is ook echt de uitgelezen kans om een mooi dagje te hebben.
0: Een mooie tocht te worden.
2: Ja, zeker.
0: Aanstaande dinsdag dus op pad in Oene. En daar waar u een klomp treft, daar bent u aanstaande dinsdag van harte welkom. Judith Kraaikamp van Op Pad in Oene. Dankjewel voor je komst hier even naar de studio. En uiteraard nog heel veel succes.
2: Nou,
0: zowel
2: dankjewel.
0: Met je atelier als met dit prachtige Op Pad in Oene.
2: Nou, dankjewel Jan en Linda.

Ja, en dat was Kenny Rogers. En we zitten nog steeds in de stemming van country en western. Jan is daar vorige week mee begonnen toen we tussen de koeien zaten bij de melktap in Veessen. Maar we blijven nog eventjes in die sfeer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, en dat is Jan zijn favoriete nummer. Dus als we het dan toch over country muziek hebben, dan mag hij daar niet in ontbreken natuurlijk. Jan, we zitten alweer in het laatste uur. Het gaat echt supersnel.
1: Eigenlijk wel, hè?
0: Ja, ja. Maar vertel, wat gaan we doen?
1: Wat gaan we in dat laatste uur allemaal doen? Nou, we hebben, en hij is inmiddels gearriveerd, Harry Zwarthof, in het kader van de historie van de gemeente Heerde. Wat we in samenwerking met het Heerde Historisch Museum natuurlijk elke donderdag verzorgen. Om de twee weken weliswaar, de ene week Heerde, de andere week Epe. We gaan het vandaag met Harry hebben over de geschiedenis van de Horsthoek. En die kennen we natuurlijk ook van... En nou wil men de naam weer even niet te binnen schieten, maar dat is aan het kanaal. Ja, elk jaar op 14 april. De datum weet ik wel.
0: Oh, de Clementbrug.
1: De Clementbrug. Het drama van de Clementbrug. Ja, en dat, dan zit je natuurlijk midden in die Horsthoek. Nou, daar gaan we het onder andere zometeen om 11:15 over hebben. Om 11:30 hebben we contact met Niels Elijzen van Koppel Zwoe. Niels is sportcoach en zit midden in de organisatie van de zomerschool dit jaar. En we hebben Sandra Smaal, niet in de studio, maar die gaan we straks eventjes bellen. En Sandra, collega natuurlijk, maar ook actief bij de organisatie van Jazz & More in Epe.

0: Het erfgoed van de gemeente Heerde al meer dan 50 jaar in goede handen.
1: Heerde Museum Villa Jacoba haalt historie naar het heden.
2: Nou, het blijft altijd weer een mooie introductie, denk ik. Want bij ons is aangeschoven Harry Zwarthof, geboren en getogen Heerdenaar. En met Harry gaan we even praten over de geschiedenis van het buurtschap De Horsthoek. En ik werd gelijk al even net gecorrigeerd door Harry, want ja, de Clementbrug is geen Horsthoek. Dat zit er wel heel dicht tegenaan, maar het is net geen Horsthoek meer. Zo was het toch, Harry?
3: Ja, dat klopt, ja. Dat is Mark Luijden.
2: Ja, welkom, Harry.
3: Ja, dankjewel.
2: Fijn dat je even bij ons hier aanschuift in de studio. Ik zei net, geboren en getogen Heerdenaar. De Horsthoek uiteraard, geboren. Ja. Maar je woont er al jaren niet meer.
3: Nee, sinds mijn trouwen ben ik verhuisd naar het centrum van Heerde.
2: Ja, ja.
3: En daarvoor altijd in de Horsthoek gewoond. Maar nog wel steeds betrokken bij de buurt.
2: Ja, dus dat begreep ik van je. Want waarom die betrokkenheid?
3: Ja, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Je bent er opgegroeid, je hebt de mensen daar leren kennen. Ja. En de buurtvereniging, die in 1945 dus is opgericht. Ja. Daar ben ik altijd bij betrokken geweest, bij het buurtvoetbal, bij deelname aan optochten, feestavonden, toneelstukken geschreven en gespeeld. Ja. En dan blijf je altijd een beetje betrokken bij de buurt.
2: Die band blijft eigenlijk altijd. Ja. Ja, dat is nog bijzonder. Hey, wat is die geschiedenis? Is het een bijzondere geschiedenis van de Horsthoek?
3: Nou, eigenlijk is de Horsthoek een van de grootste buurten in Heerde. Niet de oudste, dat is Mark Luijden. Hm. Maar wel werd de naam al vermeld in 1700. Okay. En de naam is eigenlijk afkomstig uit wat men vermoedt het Germaans. Dat betekent Hursti. En Hursti is een bebost moerasgebied.
2: Okay.
3: Dus het gebied was eigenlijk een heel stuk onontgonnen gebied. Pas in de 18e eeuw en eigenlijk zo rond 1850 is dat begonnen. Er was er wel een plaggenhuttenkolonie van maar liefst 39 plaggenhutten. En het deel wat nu de Horsthoeker Enk heet, was vroeger bij Mark Luijden. En is pas met het graven van het Apeldoorns kanaal bij de Horsthoek gekomen.
2: Aha.
3: En heet dus nu de Horsthoekerenk.
2: Je zegt plaggenhutten lager. Dat betekent dat dus die Horsthoek geëxploiteerd werd. Voor turf of zo. Of waarvoor?
3: Nee.
2: Ik zie dat helemaal verkeerd.
3: Ja, nee, de mensen waren voornamelijk arme mensen die ergens anders gingen werken. In de zomer, bijvoorbeeld hooien in de polder. Maar in de winter dus in de plaggenhutten woonden en daar in de bossen een materiaal haalde. Dat werd ook wel gestroopt natuurlijk, maar ook hout sprokkelde voor het maken van bezems. Dat heette gardebezems en die werden dan verkocht.
2: Ja, ja. Dat hoor je nog steeds, die naam, bij mensen die van oudsher in die buurt woonden. Die hebben het nog steeds over de garde, toch?
3: Ja, zeker. Ja, ja, de gardebezem wordt nog wel gebruikt ook zelfs.
2: Ja, ja. En wat was er dan bijzonder aan de Horsthoek? Dat het dan natuurlijk een plek was waar nog heel veel bos dus blijkbaar was.
3: Ja, en het was het hooggelegen gedeelte natuurlijk. Het hoge deel dat loopt zelfs tot en met de Rendeklippen, tot aan de Schaapskooi. En in dat gebied, daar kon je dus wonen en geen natte voeten krijgen.
2: Ja, ja, ja. Maar dat was dus eigenlijk de Horsthoek. En dat had niet bepaalde bijzondere zaken die zich daar afspeelden?
3: Nee, in die tijd nog niet. De bijzondere zaken die we nu tegenkomen, die zijn eigenlijk op de Horsthoeker Enk gevonden. Pas geleden zijn daar grote opgravingen geweest met liefst 234 grote geulen gegraven. En er gaat waarschijnlijk nog een vervolg aan komen. En daar zijn wel heel bijzondere dingen gevonden. Daar mag ik voorlopig nog niks over zeggen, maar dat komt nog wel.
2: Ik wou zeggen zoals, maar daar kun je nog geen mededeling over doen. Maar zijn dat dan archeologische
3: vondsten?
2: Vondsten?
3: Van heel oude bewoning. Dat mag ik wel zeggen.
2: Ja, precies. En in welke hoek zitten ze? Waar hebben we het dan over?
3: Dat is het
2: bij welke straat op dit moment?
3: Aan de Epenweg, tussen de Wendhorst en de Horsthoekerschool.
2: Ah,
3: dat hele stuk, waar nu de volkstuinen ook gevestigd zijn.
2: Ja, precies. Precies. Je ziet daar grote bulten met zand liggen.
3: Klopt.
2: Maar daar worden die opgravingen allemaal gedaan.
3: En dat was dus vroeger de Mark Luijderenk.
2: Ja.
3: En dat is na het graven van het Apeldoorns kanaal bij de Horsthoek gekomen.
2: Ja, precies. Precies, dat is die kant erbij gekomen. Hey, en bewoners van de Horsthoek, die zijn uitgevlogen allemaal? Of het is natuurlijk een hele boerenomgeving.
3: Het was een hele landelijke omgeving.
2: Ja.
3: En de grootste ingreep is eigenlijk geweest de aanleg van de N50. Die dwars door de Horsthoek sneed.
2: Ja.
3: En daar zijn dus ook verplicht een aantal gezinnen verhuisd naar, nou, meestal naar het centrum van Heerde. En is eigenlijk de buurt doorsneden, zou je kunnen zeggen.
2: Ja.
3: Maar de saamhorigheid van de mensen is altijd wel gebleven. En ook als de mensen in het dorp Heerde zelf woonden, waren ze toch vaak betrokken nog bij de dingen die in de Horsthoek gebeurden.
2: Ja, ja, ja. Nou, bestaat Heerde dit jaar 850 jaar. Je zegt net, ja. In 1700 werd er al gesproken over de Horsthoek. Was dat dan op dat moment ook een dorp wat zich daar ontwikkelde? Of
3: nee,
2: het bleef echt een buurt? Dat was een buurtschap.
3: Het was echt een buurtschap.
2: Ja,
3: en op de kaart van de kadasterkaart van 1823 staat het ook vermeld als Horsthoek sectie H in de gemeente Heerde.
2: Oké. Groot gebied?
3: Groot gebied, ja.
2: Hoe groot ongeveer?
3: Nou, het loopt eigenlijk vanaf de Keuterstraat, de Spoorlaststraat in Heerde, langs de Elburgerweg. Het hele gebied van de Renderklippen tot aan de grens van Epe. De Badweg, langs het zwembad de Weijert. Het wordt eigenlijk bij de Horsthoek gerekend, terwijl het al gemeente Epe is. En de Kanaaldijk.
2: Ja, ja.
3: Dat is een heel stuk.
2: Enorm gebied. Jij noemt de Weijert. Is dat nog steeds als zwembad? Wordt dat nog steeds als zwembad gebruikt?
3: Nou, door de buurtkinderen, maar niet meer als openbaar bad.
2: Nee. God, daar gingen we vroeger. Ja, dat was eigenlijk de enige mogelijkheid, zowel in Epe als in Heerde.
3: Ja.
2: En dan ging men die kant op. Dat waren wel bijzondere tijden, vond ik altijd. Dat ligt dus midden in de Horsthoek.
3: Dat ligt in de Horsthoek, ja.
2: Ja. Die naam Horsthoek, waar komt die vandaan?
3: Nou, zoals ik al zei, die komt uit het Germaans, uit Hursti. Dat betekent
2: dat vertelde je ook.
3: Bebost moerasgebied, in de hoek van de gemeente eigenlijk. En daar komt dus de naam Horsthoek vandaan.
2: Ja, precies. Wat heb jij nou zelf met de Horsthoek? Los van het feit dat je er geboren bent natuurlijk.
3: Ja.
2: Maar waarom trekt dat zo?
3: Ik ben er geboren en het trekt nog steeds. Omdat het in die tijd dat ik er als kind rondliep, was er een enorme saamhorigheid. Alles werd met de buurt samen gedaan. We woonden zelf aan de Schuttersweg. En dat was nogal een modderpad in de winter. Maar dan kwam bijvoorbeeld de hele buurt helpen om die weg een beetje begaanbaar te maken. En als er dingen in de buurt gebeurden, dat kon zijn van een begrafenis tot een bruiloft, dan werd het ook met de hele buurt samen opgepakt. En de buurtvereniging bestond natuurlijk al vanaf 1945. Ik ben zelf geboren in 1957. Dus, en mijn vader was er al bij betrokken. En dan kom je zelf ook bij al die dingen een beetje in beeld. En dan ga je daarmee bemoeien.
2: Ja, precies. Die buurtvereniging is nog heel erg actief.
3: Ja.
2: Die organiseert jaarlijks vele evenementen.
3: Dat klopt. Ze bestonden 80 jaar. En dat hebben we ook nog gevierd bij de molen van Rakhorst. De molen De Hoop. De enige korenmolen die er toen was. En tuurlijk is er wel een en ander veranderd. Vroeger hadden ze een reisvereniging. En werden er dingen georganiseerd als een dropping en dergelijke. Maar dat schijnt niet meer te mogen tegenwoordig in de bossen. Dus tegenwoordig hebben ze andere dingen. Een kinderdisco. Paaseien zoeken is al wel heel lang aanwezig. Dat doen ze nog steeds. En nu zijn er bijvoorbeeld ook wijn- en bierproeverijen en dat soort dingen ingevoerd.
2: Ja, precies.
3: En waar we veel aan deelgenomen hebben, is eigenlijk aan de festiviteiten op het dorp. Vroeger waren er vaak veel optochten waar we aan deelnamen. Ook meedoen met het buurtvoetbal en het buurtvolleybal. En met zeskampen en alle festiviteiten met Koninginnedag in de tijd en later Koningsdag.
2: Ja. Een hele actieve buurtvereniging.
3: Een hele actieve buurtvereniging, ja.
2: Ik zie dat jij ook heel actief bent, Harry. Want was jij fotograaf van beroep?
3: Nee, dat niet.
2: Is gewoon een hobby van je.
3: Dat was een hobby, ja.
2: Ja, dat doe je nog steeds intensief?
3: Een beetje te weinig op dit moment, want andere dingen die vragen meer tijd.
2: Ja, ik zie het. Ja, je bent vrijwilliger hier natuurlijk bij het museum. En onderzoeker bij de architectonische archeologische opgravingen. Maar fotograaf, dan kom je natuurlijk in de Horsthoek prachtige plaatjes tegen.
3: Jawel, zeker.
2: En exposeer je die ook?
3: Nee, niet. Ik ben wel zelf al jarenlang bezig met alles verzamelen van de Horsthoek en in het boekwerk. En ik heb het met Dirk Haasjes er al over gehad dat we misschien daar ook een boek van gaan uitgeven.
2: Okay.
3: En daar komt natuurlijk fotografie ook te pas.
2: Ja.
3: En daar maak je foto's van de dingen die nu nog zijn of die dreigen te verdwijnen. Maar ook al het oude materiaal probeer ik dan te bewaren daarvan.
2: En een mooie aanleiding voor het Historisch Museum... Ja. Om daar eens een expositie van op te gaan zetten.
3: Klopt. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja.
2: Daar zijn ook wat ideeën over. Of,
3: hebben we nog niet over gehad, maar dat is best wel een heel mooi plan.
2: Het kan niet mooier natuurlijk als je een historisch museum hebt... om dan ook een historische buurtschap... om daar in ieder geval eens even mooie expositie op te voeren. Ik blijf het altijd weer interessant vinden... dit soort geschiedenissen van in dit geval dan ook het buurtschap De Horsthoek. Blijven leuke onderwerpen en we horen altijd weer dingen die we nog niet wisten. En dat was vanmorgen ook weer zo. Harry, dank je wel dat je even in de gelegenheid was om hier naar ons toe te gaan. Of naar ons toe te komen. Harry Zwarthof, moet ik zeggen. Ja, de achternaam had ik er niet bij. Dank je wel voor je komst even.
3: Graag gedaan. En,
2: wellicht tot een andere keer weer.
3: Ja, wie weet. Er valt nog genoeg te vertellen over De Horsthoek.

0: maar...
1: Sterker nog, Linda, we zijn live bij de zomerschool geweest.
0: Ja,
1: met locatieuitzending.
0: Ook al, ja. Dus. Maar goed, daar hebben we het natuurlijk over. We hebben het over de zomerschool.
2: Ja. Ja.
1: En die is afgelopen maandag volgens mij begonnen, Niels. Goedemorgen.
2: En, goedemorgen.
1: Ja, we zijn natuurlijk eigenlijk een beetje benieuwd van hoe loopt het op dit moment? Jullie hebben zo'n 65 deelnemers, begreep ik. Dus hoe loopt het op het ogenblik? Zijn jullie tevreden?
2: Ja, zeker. Heel erg tevreden. We zijn inderdaad afgelopen maandag begonnen. Helaas waren de weergoden ons maandagochtend niet helemaal gezind.
0: Oh, nee.
2: Ja, net toen wij de gezellige opening met dansen en alles wouden doen, begonnen te storten. Dus zijn we naar binnen verplaatst. Maar goed, dat mocht de pret niet drukken. De wethouder en heer heeft een mooie start zijn kunnen geven. Daarna is iedereen eigenlijk wel goed en leuk begonnen.
1: Ja, ja, bijzonder. Hey, en die zomerschool die wordt natuurlijk al een aantal jaren door jullie georganiseerd in samenwerking met Stippenheerden. Aantal deelnemers, 65. Ik begreep toen wij een aantal jaren geleden daar een paar keer een locatieuitzending gedaan hebben, dat het over het algemeen allochtone jongeren waren. Omdat zij die 6 weken zomervakantie zouden ze weer veel van hun kennis verliezen die ze in het schooljaar hadden opgedaan. Dat was min of meer eigenlijk jullie opzet. Is dat nog steeds zo?
2: Ja, in principe is dat nog steeds wel de voornaamste doelgroep die op de zomerschool te vinden is. Maar er zijn ook zeker gewoon Nederlandse kinderen die hier komen en zeker ook welkom zijn.
1: Yeah.
2: Maar de voornaamste doelgroep is inderdaad wel allochtone kinderen die wel baat hebben bij een stukje Nederlands praten.
1: Ja, want dat verliezen ze snel, begrijp ik. Als zij 6 weken de schooltijd missen, dan zijn ze veel kwijt van wat ze het jaar daarvoor min of meer gelezen hebben. Omdat het niet voor hun dagelijkse kost is.
2: Ja, vanuit huis spreken ze vaak nog wel de moedertaal. Dus wordt het Nederlands wat minder gesproken. En dus onderling met ouders spreken ze ook vaak hun eigen taal. Of hun geboortetaal. En dan dan wordt het Nederlands toch 6 weken lang relatief veel vergeten. En dan begin je opeens weer op school. Dus vandaar dat wij eigenlijk midden in de zomer proberen in ieder geval nog weer 2 weken lang met kinderen veel Nederlands te spreken, Nederlands te spelen en elkaar leren kennen.
1: En dan is de praktijk dat jullie 's morgens min of meer eigenlijk lessen herhalen vanuit het schooljaar. En 's middags wordt er, heerlijk gespeeld, hè? Wordt er van alles georganiseerd waarbij die kinderen zich gewoon lekker actief op kunnen stellen en er gewoon leuke dingen gedaan worden.
2: Ja, 's ochtends hebben we alleen, doen we wel een taalprogramma, maar doen we gewoon aan de hand van het thema. Dus dit jaar was het thema bijvoorbeeld wereldreizigen. Okay. En dan gaan ze de 6 continenten langs. Dus het is niet zozeer dat we de schoollessen herhalen, maar we plakken eigenlijk een eigen thema. Dus vandaag is het continent Afrika aan de beurt. En dan hebben ze allemaal dingen over Afrikaanse dieren bijvoorbeeld. Of gewoontes wat daar is.
1: Okay.
2: Dus aan de hand van een leuk thema leren we dan.
1: Ja, ja, ja, precies. En dan 's middags, dan gaan jullie bijvoorbeeld, bezoeken jullie ook de ezelboerderij?
2: Gisteren zijn we inderdaad bij de ezelboerderij geweest.
1: Ja.
2: En vanmiddag gaan we met het lekkere weer gewoon hier op het plein leuke waterspelletjes doen.
1: Kijk.
2: Dus het is niet altijd 's middags aan de hand van het thema. Maar dinsdag bijvoorbeeld inderdaad wel.
1: Ja, nou doen jullie dit al een aantal jaren, Niels. Zie je verandering in deelnemers? Zie je verandering in organisatie? Moeten jullie bepaalde dingen laten en andere dingen weer gaan doen? Of is de formule eigenlijk gewoon jaarlijks enigszins gelijk?
2: Een paar jaar geleden zijn we wel afgestapt van de 3 weken en zijn we teruggegaan naar 2 weken. Dat is voornamelijk als grootste reden geweest om vrijwilligers toch wat minder te vragen. In plaats van 9 dagen zijn we dus teruggegaan naar 6 dagen zomerschool. En dat is denk ik wel een goede verandering geweest, ook met de druk op de vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers kunnen wij hier gewoon simpelweg helemaal niks.
1: Nee, nee.
0: En is dat dan voor dit jaar ook weer gelukt? Want meestal nodigen we je voor die tijd nog uit. Zo van, doe een oproepje. Maar was dat voor dit jaar moeilijk of is dat makkelijk gegaan?
2: Nou ja, aan het begin is het altijd wel even denken van, gaat het goed komen? Maar in de laatste periode zijn er veel enthousiaste vrijwilligers bijgekomen. Dus daar zijn wij heel tevreden mee. Dus wij gaan het zeker goed rondmaken deze 2 weken.
0: Oh, mooi. Dan weet je in ieder geval dat dat zo ook werkt. En het is natuurlijk een lastige periode.

0: periode, hè, want heel veel mensen zijn met vakantie. Dus je moet ook maar net thuis zijn en tijd hebben in de tijd dat jullie de zomerschool hebben.
1: Ja, ja, klopt. Ja.
0: En ja, want zoals Jan zei, van, zijn er dingen anders? Jullie zijn van 3 weken teruggegaan naar 2 weken. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van dat hebben we ietsje veranderd?
1: Nee, in principe is de opzet eigenlijk door de jaren heen wel hetzelfde gebleven. We zijn dus alleen 1 keer ook van locatie geswitcht naar de expeditieschool. Maar dat bevalt eigenlijk ook gewoon heel goed met een heel mooi schoolplein erbij. Waar kinderen tussendoor ook gewoon even lekker kunnen uitgrazen.
0: En je hebt gewoon mazzel met het weer. Ja, je zegt al met de start natuurlijk niet. Dan had je minder mooi weer. Maar zoals vanmiddag waterspelletjes, dat lijkt me ideaal.
1: Ja, ja, nee, de rest van de dagen ziet het goed uit. Dus mogen we niet over klagen.
2: Volgende week nog een dagje naar de SV Epe, sportvereniging Epe. Dan kunnen jullie op het sportcomplex allerlei voetbalspelletjes doen, neem ik aan.
1: Ja,
2: dat en is het dan zo dat de club daar ook bij assisteert? Of die stelt eigenlijk de velden beschikbaar? Want jullie als sportcoaches hebben daar natuurlijk voldoende ervaring mee.
1: Ja, nee, dat klopt. Nee, in principe zijn er 2 van SV Epe zijn aanwezig om ons te ondersteunen, ja.
2: Okay, nou, hey, en dan volgende week is het alweer voorbij. Donderdag 6 augustus, dan wordt de zomerschool weer feestelijk, lees ik hier, afgesloten. Een grote barbecue.
1: Ja.
2: Is het dan zo dat die kinderen, die 65 waar je mee begint, daar eindig je ook mee?
1: Dat hopen we altijd wel. Tussendoor krijgen we uiteraard afmeldingen, omdat er bijvoorbeeld een bezoekje aan de huisarts of dan dat tussendoor komt of een ziekte.
2: Ja,
1: maar door de regel heen is de laatste donderdag wel een goed bezochte middag.
2: Kijk, ja, maar het is niet zo dat kinderen na een aantal dagen zeg maar uitgekeken zijn en zeggen van nou, nee, die zomerschool die houdt ze ook echt vast door de activiteit die jullie allemaal organiseren.
1: Ja. Ja, en de insteek is ook gewoon dat ze hier 2 weken zijn. Dat is ook gewoon wel de voorwaarde als ze beginnen aan de zomerschool.
2: Ja, ja. Doe jij dat samen met je collega's, Niels, of is het jouw verantwoordelijkheid, die zomerschool?
1: Nee, samen met Mariska van Els. Zij is ook coördinator bij de zomerschool.
2: Precies. Nou, hartstikke leuk. Goed om te horen dat deze activiteit gewoon in die zomervakantie plaatsvindt. En dat jullie oog hebben voor de jeugd die misschien de snelheid waarin we tegenwoordig leven niet helemaal goed kan bijhouden. En die dan op deze manier nog een beetje bijgeschoold wordt. Niels Elijzen van de organisatie van de Zomerschool Epeheerde. Dank dat je even bij ons wilde zijn.
1: Yes, bedankt.
0: Ja, en dan ga ik een klein uitstapje maken, Jan. Het is even geen country en western muziekje. Maar vorige week maandag mocht ik weer oma worden. Dus dit liedje is speciaal voor John en Sanne. MUZIEK

bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Hele mond vol, hè? If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Ja, hoe moeten we dat nou weer een beetje interpreteren?
1: Ja, maak nou eens een bruggetje naar jazz en more. Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, Sandra.
1: Maar die arme Sandra, die heeft hartstikke in de rug. Dus ik weet niet of die zo
2: Ja, nee. Niet zo blij met de body op het moment.
1: Nee, hè? Nee, die wil wel even een andere body als ze kan.
0: Ja, kan gebeuren, Sandra. Hey, maar ja. Beïnvloedt dat ook jouw tijd en mogelijkheden voor jazz en more?
2: Nou, ik hoop het niet. Maar okay. Zoals die rug vandaag is, vraag ik me af hoe dat zaterdag gaat.
0: Ja, precies.
2: Maar gelukkig
0: ja.
2: Hebben we een heel team en pakken we dat met elkaar op. Ja, dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Je hoeft het niet alleen te doen. Sandra Smaal van de organisatie Jazz & More in Epe. Afgelopen zaterdag gestart, Sandra. Tevreden?
2: Heel tevreden. Ja. Meer dan tevreden. Ja. Echt 3 gave optredens. En eigenlijk vanaf 3 uur heeft het plein volgestaan. En enthousiaste bezoekers, goede bands, de sfeer was goed. Dus dat was zeer geslaagd.
0: Ja, aanstaande zaterdag de tweede, met ook niet de eerste de beste. De Liquid Soul Spirit zie ik en Gina's Band of Blues.
2: Klopt.
0: Soul Spirits, dan denk ik, dat is soulmuziek. Dat is geen jazz en more.
2: Klopt. Ja, weet je, daarom hebben we het ook Jazz and More genoemd. Mm-hmm. Omdat heel veel muziekstromingen, waaronder soul, toch eigenlijk wel vanuit de jazz komen. Mm-hmm. En het past ook wel op zo'n festival op het plein. Yeah. En de Liquid Soul Spirits passen hier perfect bij. Yeah. Het is een moderne soulband van het producers duo Wieboud Burkens en Manuel Hoegast. En ze hebben een eigenzinnig geluid. En het is onconventioneel en experimenteel. En het wordt eigenlijk hun muziek beïnvloed door artiesten zoals Kendrick Lamar, Miles Davis. Dus het belooft iets heel bijzonders te worden.
0: Ja, afgelopen dinsdag hoorden we Herbert Jan al eventjes bij Infomix. Het tweede uur van Infomix is 5 dinsdagen volledig gewijd aan Jazz & More. En dat vult Jan Egbert dan hartstikke goed in. Want hij is uiteindelijk degene die de bands uitnodigt en jullie line-up bepaalt. En deze mensen hebben al 3 LP's gemaakt, begrijp ik, van de Liquid Soul. Zo komt hij daar ook eigenlijk een bepaald moment achter? Of je vertelde dat volgens mij de vorige keer ook al. Dat gaat natuurlijk ook al veel in samenwerking met artiestenbureaus, hè?
2: Klopt. En Jan Egbert zit gewoon veel meer in die muziek dan dat ik dat bijvoorbeeld zit. Dus hij komt soms met namen. Dat zegt mij niets. Maar hij weet daar dan wel weer het fijne van. Ja. En hij kan dan weer contacten leggen inderdaad met managementbureaus of met artiesten zelf.
0: Ja, precies.
2: En dan is het hopen dat natuurlijk die bands ergens een gaatje in hun agenda hebben. En dat pakte dit jaar goed uit.
0: En hij heeft natuurlijk zijn muziekkennis achtergrond. En weet dan aan de hand van een LP, en ze hebben er al 3 uitgebracht, lees ik hier.
2: Ja.
0: Kan hij wel enigszins bepalen of dit aan jullie wensen voldoet.
2: Ja,
0: geldt dat ook voor de Gina's Band? Band of Blues?
2: Nou, Gina's Band of Blues
0: is eigenlijk... Goed,
2: die kennen we wat minder goed, inderdaad. Maar dat is eigenlijk wel weer een grappig verhaal. Dat Co Rakhorst, onze voorzitter, die heeft ooit een band op zijn 50ste verjaardag op een feest gehad. En dat was dus Gina's Band of Blues.
0: Okay.
2: Een bluesband uit Groningen. Yeah. En het dak ging eraf. En toen wij begonnen, toen wij Jazz & More, Jazz Comes to Town overnamen, heeft Co vanaf dag 1 gezegd, ik wil Gina's Band of Blues, want dat was zo ontzettend gaaf.
0: Ja.
2: Dus we zijn gaan zoeken en eerst konden we eigenlijk helemaal niet zoveel over haar vinden. Blijkt dat ze een paar jaar in Italië heeft gewoond en opgetreden. Ze heeft Italy's Got Talent gewonnen. En uiteindelijk kwamen ze toch boven. En vorig jaar is er voor het eerst geweest. En het is een dame die de stem van Janis Joplin heeft.
0: Okay.
2: Maar die gewoon een optreden neerzet. Een veelzijdig repertoire van blues heeft ze. Ballads, rock'n'roll. En het is een heerlijk mens om te zien en om naar te luisteren.
0: Ja, de band bestond dus nog steeds. En, en sterker nog, ze maken hele mooie muziek.
2: Ja, klopt.
0: Nou, bijzonder. Klopt. Hey, hoe laat gaat het aanstaande zaterdag allemaal weer gebeuren? Vanaf 3:00?
2: Even kijken. Nee, aanstaande zaterdag is het vanaf 3:30.
0: Oké. Okay.
2: En 4:00 start het eerste optreden. Dat zijn dan de Liquid Soul Spirits. En dan rond 6:00 begint Gina's Band of Blues. En dat is dan tot 1:00 of 8:00.
0: Oké, okay. Dat is dus een volledig concert wat ze eigenlijk gaan neerzetten.
2: Ja.
0: Ja, ja. Hey, en je zei het al, de belangstelling is enorm. Sponsors ook? Want jullie hebben natuurlijk, die bands komen niet voor niks. Die kosten ook.
2: Nee, dat klopt. Wij kunnen gelukkig nog steeds sponsoren vinden. Al merken wij wel dat de sponsor inkomsten teruglopen. Mm-hmm. Maar ik geloof dat dat een algehele tendens is in Nederland.
0: Ja, dat geldt niet alleen voor jullie. Nee.
2: En wij zijn heel blij met de sponsoren die we hebben en dat we dit nog steeds op deze manier kunnen doen.
0: Yeah.
2: En dat we het nog steeds als een gratis evenement kunnen aanbieden, mm-hmm, waar iedereen welkom is.
0: Ik zie je dat met name natuurlijk de Baron, die is een van jullie grote sponsoren. En natuurlijk de Jumbo van Andel. En
2: ja, klopt.
0: Selectric, wat is dat voor bedrijf?
2: Selectric is een bedrijf dat doet in batterijen.
0: Okay.
2: Dus hoe moet ik het uitleggen?
0: Nee, de andere twee ken ik, maar deze zegt me zo niks.
2: Klopt.
0: Het is een bedrijf, een Eperbedrijf.
2: Nee, de eigenaar woont wel in Epe, maar het bedrijf is niet gevestigd in Epe.
0: Ah, okay.
2: Maar de eigenaar draagt ons een warm hart toe en vindt het bijzonder dat dit soort evenementen doorgaan. En steunt ons daarom.
0: En dan heb je er maar zo een mooie sponsor bij. Nou, wat wil je uiteindelijk nog meer? Dat betekent dat het project Jazz & More breed gedragen wordt, Sandra, in Epe. Dus aanstaande zaterdag is de tweede uitvoering. En we gaan het allemaal weer beleven. Vanaf 3:30 dus. Aanstaande zaterdag, midden in het centrum. Op het plein naast de kerk. Jazz and More. Comes to town, Sandra Smaal. Dankjewel dat je even voor ons aan de telefoon wilde komen. En veel plezier.
2: Graag gedaan.
0: En vooral ook succes natuurlijk aanstaande zaterdag.
2: Dankjewel, Jan. Dag.

0: Nou, ja, dit... en ik denk, ik zoek een jazznummer uit. En deze was van Fee Klaassen. Dat is ook de enige jazzzangeres die ik ken. Want ik weet niet zoveel over jazz. Het
1: zou goed zijn om je dan eens aanstaande zaterdag te vertonen op het kerkplein, Linda.
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Dan kun je wat jazzkennis opdoen.
0: Ja, precies. En ondertussen ben ik aan het zoeken, Jan. Wat jij zei net, dan moet je dat nummer even opzetten. Want daarmee gaan we dan afronden. Ja, ja, die vind ik dan nu niet zo snel. Ah, wat erg.
1: Ik zal even praten, dan kun jij in ieder geval even...
0: Nee, ik ben er alweer.
1: Heb je hem en dan zet je die even eronder toe.
0: Hey, want waar zijn we volgende week?
1: Ja, we hebben volgende week echt een bijzondere uitzending, hoor. Daar ben ik van overtuigd. Vorig jaar zouden wij naar Ecolodges, het Lennepserf in Veessen. En dat ging toen om een bijzondere reden niet door. Namelijk het overlijden van een van de twee eigenaressen. Wij hadden natuurlijk toen gezegd van... we komen zeer zeker op een ander moment komen we daarop terug. En een paar weken geleden hadden we contact met Katja Leclerc. En die wilde graag dat we begin augustus terugkwamen. Want dat had alles te maken met het overlijden van haar partner. En daar gaan we volgende week toch een hele speciale uitzending, denk ik, van maken. We zijn druk met het draaiboek, maar het belooft iets bijzonders te worden. Het thema is eigenlijk kanker, waar we het over gaan hebben. En dat is best wel zwaar. Maar goed, we willen het er toch
0: graag
1: over
0: hebben.
1: Bijna
0: iedereen heeft daar wel op de een of andere manier mee te maken.
1: Absoluut.
0: Dus,
1: absoluut. Dus we gaan dat volgende week beleven. We zijn bij de Ecolodges in het Lennepserf in Veessen met onze mobiele studio. En we gaan er een bijzondere uitzending van maken. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Voor nu zit het erop. Je hebt er nog eentje staan volgens mij die je even aanzet.
0: Een paar seconden mogen die dan ook.
1: Nou, wat mij betreft, zet hem maar aan. Luisteraars, dank dat u ook vanochtend weer bij ons was met een uitzending vanuit de studio, mede namens Linda. Graag tot de volgende week.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens twee zilveren WK-medailles en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oost Veluwezoom.
3: Let's count this one down. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1.

0: stap in.
1: En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zo.
0: On the road again. Met Henk Henkelman.
2: Goedenavond, beste luisteraars, en welkom bij On the Road Again. Aflevering 142 alweer gaan we mee beginnen op deze regenachtige dag in mei. Zelfde plaats van, een regenachtige dag in mei. Geen idee. Wat leuk dat je er weer bij bent. De beste indie, rock, pop, blues, Americana. En dat veel meer gaan wij draaien hier van 8 tot 10. Mijn naam is Henk Henkelman, maar dat wist je nog wel natuurlijk. Of niet? Ik denk van wie is dat dan? Ja, dat is Henk. Dat is Henkie. Henkie Henkelman, On the Road Again, aflevering 142. Goh, dat hebben we gehad voor vandaag. Straks nog een keer. We trapten af met een band die als geen ander de funk, de rock en de melody bij elkaar wist te combineren. Gooide dat in een blender of in een mixer. En dan krijg je dit soort muziek, hè? De Red Hot Chili Peppers met By The Way. En dat kwam van het album... van het album By The Way, ja, zo moet ik het zeggen. De opvolger van Californication. En dan praten wij over het jaartal 2002 alweer. En zo hard kan het gaan. We zitten nu in 2026... Waaraf, dan zitten we op de helft. Duurt niet zo heel lang meer, hè? Goed, we blijven nog even onderweg, maar dan dichter bij huis. Een bijzondere samenwerking tussen The Wolf en The Golden Earring. Opgenomen tijdens het afscheidsconcert in de Ahoy. Going on the Run, een stukje Nederlandse rockgeschiedenis. We gaan beginnen met On the Road Again, aflevering 142. Op een mooie regenachtige dag in mei.

Ja, ja, dat is een hele mooie halve koffer, zullen we maar zeggen. De Wolf, een hele goede band, samen met de man van de Golden Earring. Tijdens het afscheidsconcert van die band in Ahoy, Rotterdam. Evenals op de voorgangers Lonesome as a Shadow in the Valley worden die levens echte verhalen in een onvervalste western soundtrack geplaatst door Charlie Crockett. Crockett vindt in muzikale bondgenoot producer Mark Neal, die eerder met Big Sandy, G.D. McPherson en de Black Keys samenwerkte. Het is van Rotterdam naar het stoffige zuiden, waar dus Charlie Crockett ons meeneemt. Naar de Welcome to the Hard Times. Muziek die klinkt alsof die rechtstreeks uit een oude western komt. Maar dan met de verhalen van nu. Een beetje country hier op de zender. Ken ook geen kwaad, hè? Zeker.

0: hard times.
1: Charlie Crockett was dit. We blijven een beetje in de sfeer met Joshua en de Bonvilles, Going Gone. Dat is ook zo'n nummer dat je meteen terugbrengt naar jeugdherinneringen. Iedereen herkent wel zo'n moment dat het ineens voorbij is. Going Gone komt van zijn nieuwe album As Is.
2: Nieuwe muziek hoor je het eerst.

0: net even te druk.
1: Nog even die deadline halen.
0: Heb je een programma gemist van Voor Zenuwenzoom?
1: Geen paniek.
0: Alle uitzendingen kun je terugluisteren wanneer het jou uitkomt. Check voorzenuwenzoom.nl.

20 en blueslegende Charlie Musselwhite brengen op 31 juli hun gezamenlijke album Blues Now uit. Twee generaties bluesmuzikanten vinden elkaar. En het is rauw, het is energiek en geworteld in de Chicago blues traditie. En dit was de eerste single van het album Crazy Love. En van de blues naar een icoon. Peter Gabriel blijft zichzelf uitvinden met Won't Stand Down. Bewijst hij de creativiteit dat creativiteit geen houdbaarheidsdatum kent. Elke maand brengt Gabriel een nieuw nummer uit om zo uiteindelijk in december zijn volledige plaat Outside Inside met de wereld te delen. We zitten nu dus op nummer 5. En op 31 mei is er in dit jaar weer een volle maan, waardoor we dus twee nieuwe nummers in één maand te horen zullen krijgen. Maar deze gaan we hier draaien. Won't Stand Down, Peter Gabriel.

Wat is dit? Peter Gabriel. En als het goed is, komt er dus op 31 mei het zesde nieuwe nummer voor dat album uit. We schakelen door naar Jackie Greene en zijn Mexican Girl. Een nummer van zijn debuutalbum uit 2002. Een artiest die ook nog eens eventjes opdook bij de Black Crowes. Maar helaas was dat maar voor korte duur, want toen de tijd in 2013 braken ze de boel op. En kon hij weer solo verder met zijn Mexican Girl.

Hij zou niet misstaan hebben bij de Black Crowes, denk ik. Deze beste man, Jackie Green, was dit. Een goede gitarist. Over gitaristen gesproken, daar gaan we het eens eventjes over hebben. Danny Gatton was meer dan een gitarist. Hij was een unieke instrumentalist. Hij weigerde zich te conformeren aan de normen die voor een sterrencarrière werden gesteld. En verafschuwde zelfs de categorieën en genres die het makkelijk zouden maken om hem ergens in te plaatsen. Gatton speelde gewoon simpelweg alles. Zijn vertolking van Harlem Nocturne geldt vandaag de dag als een van de meest gestreamde en iconische tracks uit zijn oeuvre. Luister maar eens even. Danny Gatton.

0: Ja, ja. Danny Gatton was dat met de Harlem Nocturne. Op verzoek een mooie plaat. En dan weer een lange van Hans. Ja, een lange plaat van Hans. Ruim 9,5 minuut. Van Rory Gallagher. Gallagher, ja, die is een graag geziene gast hier in de studio. Ja, tenminste, postuum zullen we maar zeggen. Gallagher was vooral beroemd om zijn dynamische live-optredens. Hij toerde intensief en trad op talloze festivals en in concertzalen over de hele wereld. Zijn energieke en gepassioneerde optredens maakten hem tot een van de meest geliefde live-artiesten van zijn tijd. Bekende live-albums zoals Live in Europe uit 1972 en de Aries Tour uit 1974 vingen die essentie van zijn krachtige podiumaanwezigheid prachtig op. En van dat album, van dat live-album Aries Tour 74, vraagt Hans A Million Miles Away aan. Prachtige mooie plaat. Gallagher had nooit grote commerciële hits. En had in die traditionele zin wordt A Million Miles vaak beschouwd als een van zijn meest iconische nummers. Dat nummer verschijnt als eerste op het album Tattoo in 1973. En daarna op dat album, dat live album, Aries Tour 74.
1: It's a new song called A Million Miles Away. I'll be like...

gaat. Rory Gallagher, A Million Miles Away. We blijven een beetje, nee, niet een beetje, we blijven in Ierland. Begin 2019 bracht de Ierse post-punk-band Fountains D.C. uit Dublin hun rauwe, intense debuutalbum Dockrell uit. En daarmee imponeerden ze heel veel mensen. 2 jaar later kwamen ze met een nog sterker album, A Hero's Death. En daarvan draai ik I Don't Belong, de openingstrek van dat nummer. Album einde.

Ja, ik ook niet. I don't belong to anyone, the Fountains DC. We gaan naar het nieuws van 9 uur en dat doen we met The Cult. Edie Ciao Baby verscheen in 1989 op het album Sonic Temple. Het nummer is een ode aan Eddie Sedgwick, muze van Andy Warhol en een icoon uit de jaren 60. Zanger Ian Astbury brengt het verhaal met een melancholische lading. En terwijl de muziek een meer ingetogen kant van de cult laat horen, ver weg van hun harde rockwerk. Niet weggaan, gewoon blijven zitten. Na 9 uur zijn we er gewoon weer.

0: vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
3: Weer.

0: van je leven. Met de beste indie, blues, rock, pop en Americana. On the road again. Elke dinsdagavond.
1: Forst Veluwezoom.
2: Ja. Welkom, welkom, welkom hier bij het, met het tweede uur van On the Road Again. Aflevering 142 alweer. We begonnen met On the Road Again. Dus dit nummer, dat mag eigenlijk niet ontbreken. Hè? The Loving Spoonful was dat. En deze Amerikaanse band die brak in de jaren 60 door met een frisse mix van folk, pop en rock. En ze werden bekend met hits als Do You Believe in Magic? En The On the Road Again, dat past natuurlijk perfect binnen het luchtige, optimistische. En wat dit programma ook is, hè? Luchtig, optimistisch. En we draaien hier de beste indie rock, pop, blues, Americana. En als er wat anders is, dan zeggen we gewoon en nog veel meer. Ja, ja, nog veel meer. Country, Americana. We hebben nog één country plaat klaarstaan, volgens mij. Of twee. Eentje sowieso. Een hele leuke, vind ik zelf. Maar we gaan eerst eventjes... En moet ik even mijn blaadje omdraaien. Hoppatee. Traveling Wilburys, Tweeter and the Monkey Man. Dat is een nummer van die supergroep. Die voor het eerst verscheen op het album Traveling Wilburys Volume 1 uit 1981. Hoewel de officiële auteursrechten aan alle bandleden werden toegekend, wordt Bob Dylan toch wel beschouwd als de belangrijkste songwriter. Omdat hij de leadzang verzorgde en het nummer uitbracht onder zijn label Special Rider Music. En die Traveling Wilburys die bestonden natuurlijk uit Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne en Tom Petty. Tom Petty. We gaan beginnen met het tweede uur 148.

Tijdloze muziek van de Traveling Wilburys, Tweeter en de Monkey Man. Country is de laatste 10 en 15 jaar opgesplitst in grofweg twee richtingen. De ene richting is meer traditioneel en rootsy, bijvoorbeeld zoals Chris Stapleton. En de andere richting is meer de pop-country, geluid waarvan Kacey Musgraves een van de vaandeldragers is. Dit komt van haar nieuwe album Middle of Nowhere, Dry Spell. Even lekker zoet, even lekker wegmijmeren.

Ja, ja, dat hoor je hier zomaar lekker zoet. Kacey Musgraves, een Dry Spell. Strange Little Girl werd oorspronkelijk uitgebracht door de Stranglers in 1982, kort na het vertrek van Hugh Cornwell als frontman. In zijn latere solo-uitvoering geeft Cornwell het nummer een meer persoonlijk en ingetogen lading. Het lied vertelt het verhaal van een jonge vrouw die zich buiten de maatschappij voelt staan. Een thema dat vaker terugkomt in het werk van zowel Cornwell als de Stranglers. De muziek balanceert het tussen new wave en donkere pop. Ik heb die man vorig jaar gezien op een klein zaaltje in Luxor Arnhem. Hij heeft nog... Ja, die stem is... Nou, luister maar. Hugh Cornwell, Strange Little Girl.

mooi. You call. De volgende plaat komt van het legendarische album Super Sessions uit 1968. Een plaat die haast mythische status heeft binnen de blues rock. De opnames vonden plaats in slechts 2 dagen. De eerste dag met Mike Bloomfield en de tweede met gitarist Stephen Stills. Stop. Laat vooral Bloomfields expressieve gitaarspel horen, gecombineerd met het karakteristieke Hammond-orgel van Al Cooper. Het resultaat is rauw, spontaan en nog altijd heel indrukwekkend.

0: stap in en maak de rit van je leven. Met de beste indie, blues, rock, pop en Americana. On the road again met Henk Henkelman. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10. Jouw muzikale roadtrip. On the road again.
1: Forst Veluwezoom.

Daar gaan ze heel langzaam. De Duitse hardrockers Scorpions, The Zoo. Het nummer werd geschreven door bandleden Rudolf Schenker en Klaus Meine. En dat nummer hoorde je ook, die talkbox, hè, die bespeeld werd door leadgitarist Matthäus Japs. De Scorpions, ze zijn nog steeds still on the road. Wie ook nog steeds on the road is, is Beth Hart. Ik hoorde haar. Ik luister natuurlijk nog altijd heel laat naar de radio. En dan kom je prachtige mooie nummers tegen. Deze komt uit 2003. Als ik het goed heb onthouden. Ik heb hem afgelopen weekend gehoord van het album Leave the Light, Learning to Live.

Mooie gevoelige plaat van Beth Hart. Mean Old World is een klassiek bluesnummer dat door veel artiesten is vertolkt. Maar deze samenwerking geeft er een frisse, krachtige draai aan. De North Mississippi All-Stars staan bekend om hun rauwe, authentieke bluesgeluid. Terwijl Jason Isbell en Dwayne Betts invloeden uit de Southern en Americana toevoegen. Het resultaat? Een intense, doorleefde uitvoering die de traditie eert en vernieuwt. The North Mississippi All-Stars, Jason Isbell, Dwayne Betts, The Mean Old World.

0: Oude blues, nieuwe energie was dat van de Mississippi All-Stars. Pocky Lavarge heeft een nieuw album, Rent Money. En voor dat album wilde hij terug naar de basis. De muziek moest net zo simpel en direct klinken als de oude opnames op Chess van The Howling Wolf en Chuck Berry. En dat is hem redelijk goed gelukt, genadeloos goed gelukt. Zelfs staat hier op de 11 nummers die textueel meer dan ooit de ellendige toestand van Amerika en het lot van de gewone man die daar het slachtoffer van is behandelen, passeert de hele muziekgeschiedenis opnieuw. Van country en gospel tot rock'n'roll, blues en soul. En dat alles door de Pocky mixer gehaald. Hij maakt van Rent Money wederom een fantastische plaat. En dat is hij, een eigenzinnige Amerikaan artiest. Pocky Lavarge.
1: Discover new music.
0: Rent Money.

0: Hij was straks al een keertje ingezet, een beetje te vroeg. Maar dit nummer komt van het album Jesus of Cool uit 1978. In de VS uitgebracht als Pure Pop for No People. Nick Lowe was een sleutelfiguur in de pub rock en later de New Wave. Hij stond ook bekend als producer van onder andere Elvis Costello. I Love the Sound of Breaking Glass is een korte, energieke track met een licht cynische ondertoon en groeide uit tot een van zijn bekendste nummers. Paul McCartney en Ringo Starr zijn weer bij elkaar. Is het de blijheid die automatisch ontstaat als die twee elkaar weer treffen, of zijn het puur de herinneringen die voor een positieve sfeer zorgen? Hoe dan ook, de nieuwe single is Vrolijkheid Troef. De twee omschrijven allerlei situaties en plekken en concluderen voor elke omschrijving: It was home to us. Het nummer zal voor de luisteraar ook voelen als thuiskomen.
1: Discover new music.

Joe Jackson was dat van het album Night and Day. Daarna kwamen er nog heel veel mooie albums van Joe Jackson. En er is op dit moment een nieuw album uit. Hope and Fury heet dat album. En hij is begonnen aan zijn wereldtour in Amerika. En na de zomer komt hij naar Nederland. We gaan eruit. Ik ben er klaar mee. Plaats maken voor andere programma's. En dat doen we met deze, een oudje van de Jam. Mijn grote held Paul Weller. Town Called Malice. Ik zeg tot de volgende week.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooi.

Windveren. Ik weet wel dat het maar windveren zijn, hoog in de ijle lucht. Maar ze schijnen mij engelen licht en rein, voortgaande, zonder gerucht. Komen ze soms met een boodschap van hem, die waakt over wolken en wind? En hebben ze dan een engelenstem of gewoon de stem van een kind? Hebben ze mij iets te zeggen misschien? Komen ze straks naar omlaag? Ik zou ze zo graag van nabij willen zien. Komen ze werkelijk vandaag? Maar ze waaien uiteen. En ik wist het ook wel, maar dat het maar windveren zijn. Het was maar een luchtig gedachtenspel. En toch doet het een beetje pijn.

de moeite waard. Ouder worden heeft iets moois. De jaren van voorbij zijn al geleefd. Wat voor je ligt, houdt een belofte in. Geen haast meer, geen moeten. Minder plichtplegingen, nu mag je. Anders dan toen je jong was. Opnieuw verwonderd kijken en genieten van wat je ogen zien. Bovendien is elke nieuwe dag de moeite waard, een leven lang.

Toegift. Wat hebben we veel meegemaakt. Wat hebben we veel genoten. We waren jong. Er was blijheid, onbezorgdheid, toekomst. Er was ook moeite en verdriet. Daarom komt geen mens aan. Ook zorgen waren ons deel. Nu mogen we leven. In een nieuwe tijd van leven. Een toegift op wat is geweest. Een toegift. Feest.

Op de puinhoop van je leven kun je nieuwe wereld bouwen. Blijven zoeken, alles geven. Delven, spitten, slepen, sjouwen. Op de akker van je leven bloeien straks weer nieuwe bloemen. Blijf maar zaaien, water geven, levend water, zo te noemen. Dorrevlakten zullen bloeien, zich verblijden als voorzegd. Ja, God zelf zal het bevloeien, elk klein zaadje in goede aarde gelegd. U luistert naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten.

Er zijn zo weinig mensen meer die trouw zijn, Heer. En vroomheid is een woord waar men om lacht. Er is geen eerlijkheid, men spreekt geen waarheid meer. En iedereen is slechts op winst bedacht. Men schermt wel met de derde wereld, maar het is alsof de vos de passie breekt. Men hoont u, Heere, in het openbaar. Hoort u niet hoe men van uw kinderen spreekt? Omdat men de ellendigen bestrijdt, kom ik, zegt God, en brengt in veiligheid elk kind van mij dat om mijn bijstand vraagt. Mijn woord is zuiver en mijn heil licht daagt. Een gedicht naar Psalm 12.

Ik hoor zo dikwijls klagen. Waar is God nu? Hij lijkt zo ver. Maar als je echt naar hem gaat vragen, dan zul je merken, hij is er. Nooit zal hij zeggen, wacht eens even. Hij heeft voor elk, voor jou ook tijd. Zijn gaven wil hij aan je geven, of kan hij ze bij jou niet kwijt? Hij zit al lang op je te wachten en klopt herhaaldelijk op je deur. Hij kent je nooit, zelfs je gedachten, ach, stel hem ook dan niet teleur. Ik raad je, blijf niet langer schromen en doe je hart wijd open, zeg. Want als hij niet mag binnenkomen, gaat hij teleurgesteld weer weg.

Openbaring 7, vers 14 tot 17. En ik sprak tot hem: Mijn Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon van God. En zij vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. Ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte. Want het is het lam die in het midden van de troon is, zal hen weiden. En hen voeren naar waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar kan ik nu al van dromen. Dat ik aan het einde van de baan in de eeuwige rust ben aangekomen en voor Gods troon mag staan. Met lange witte kleren aan, door God en het Lam in dienst genomen, mijn schuld en zonden weggedaan, maar nooit meer tranen zullen stromen. Geen onrust en geen heimwee meer. Nooit meer de hitte van verdrukking, dicht bij mij, herder en mijn Heer. Als ik dan kniel en voor hem zing, een juichend loflied met zeer velen, mag ik eeuwig in zijn vreugde delen.

Gebleven als een kind, laat hij zich niets ontnemen. Geloven als een kind kent immers geen problemen. Zelfs als zijn moeder zegt, het is heel lang geleden. Dan antwoordt hij oprecht, nee man, het kind komt heden. En in de kathedraal, voor iedereen te horen, klinkt opnieuw het oude verhaal. Heden is u geboren. Hoe doet Gods geest zijn werk? Zet hij in vuur en vlam. Het joch roept door de kerk. Geloof, je hebt nu man.

godswachters. Een levenreis heb ik te gaan, waar boven het opschrift strijd kan staan. Toch reis ik veilig elke schrede, een engelenwacht reist met mij mede. Onzichtbare dienaars aan mijn zij bewaken en beschermen mij. Door welke wildernis ik trede, mijn engelenwacht getrouw treedt mede. Soms steil de weg, vaak smal mijn baan, maar s vaders wijsheid wijst hem aan. Ik heb daarom met zijn leiding vrede, Gods engelenwacht trek immers mede. Hoe heerlijk dat die wacht me leidt, op heel de weg naar de eeuwigheid. God schonk hem, zelfs niet op mijn bede, spontaan gaf hij zijn wacht mij mede. Treedt zulk een wacht voor mij in perk, dan wordt mij Satan nooit te sterk. Hij weet, welk plan hij ook mag smeden, Gods wacht houdt het zwaard niet in de schede. Ik heb een levensreis te gaan, waar boven het opschrift strijd kan staan. Maar juister luidt het strijd en vrede. De grootste wachter, God, gaat mee.

Geef ons de moed. Laat ons in uw naam, Heer, de nodige stappen doen. Geef ons de moed vol geloof, Heer, vandaag en morgen te handelen. Geef ons de moed vol liefde, Heer, vandaag en morgen te handelen. Geef ons de moed vol hoop, Heer, heden van voren af aan te beginnen. Geef ons moed vol geloof, Heer, met uw mens te worden.

We kunnen luisteren naar Niet Alleen op Zondag. Het werd uitgezonden op Radio 794. Lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag. Met psalmen en gezangen. En mooie gedichten. Ik wens u God zegen toe. Dit programma werd gemaakt door Johannes Veldkamp. En beleven de gezondheid. Het volgende.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog. Het raakt op veel plekken bewolkt. En in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Dit is Loe 105.5 FM met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over zwerfkatten. Ik ga in gesprek met Karin Radstaken van Stichting Zwerfkatten Nederland. Nou, heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Misschien wil je reageren op dit programma? Dat kan, stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob de Konus. En voordat we aan het eerste liedje beginnen, zal ik heel kort Stichting Zwerfkatten Nederland introduceren. Stichting Zwerfkatten Nederland, of ook wel SZN, is de belangenorganisatie voor verwilderde zwerfkattenorganisaties in Nederland. Stichting Zwerfkatten Nederland is opgericht om neutralisatie, dat wil zeggen dus castratie- en sterilisatieprojecten en alles wat daarmee samenhangt, te ondersteunen en daar waar mogelijk uit te voeren. Daar is heel veel over te vertellen. Ik heb de muziek een beetje aangepast aan de katten. Dus we beginnen met The Year of the Cat van Al Stewart. En in de tussentijd gaan wij contact leggen met Karin Radstaken. Blijf luisteren.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik kondigde net Al Stewart aan, maar het werden de Stray Cats. En dat kan eigenlijk ook niet beter. Volgens mij komt Al zo meteen. Als het goed is, heb ik aan de telefoon Karin Radstaken, directeur van Stichting Zwerfkatten Nederland.
1: Klopt helemaal. En wat een heerlijk nummer om dit onderwerp mee te starten.
0: Ja, weet je wat nou zo leuk is? Ik had hem ook uitgezocht. En jij zei, ja, dat nummer wil ik graag horen. En ja, weet je, beter, kijk, The Year of the Cat is natuurlijk ook leuk, maar het gaat over zwerfkatten. Dus
1: dat draai
0: je
1: hem.
0: Zullen we hem gewoon 4 keer draaien? Dan zijn we er helemaal uit.
1: Dat vind ik leuk. Ik verveel nooit.
0: Nou, doen we dat. Karin, ik heb jou zien optreden bij Stichting Dierenlot. Niet de afgelopen keer, maar de keer daarvoor.
1: Ja.
0: En toen had ik gelijk zoiets van, oh, ik zou heel graag jou in de uitzending willen hebben om te vertellen over de zwerfkatten. Omdat jullie hebben een missie en jullie doen van alles. En jullie hebben een hele bijzondere auto waarin geopereerd wordt. Gaan we nog niet vertellen. Maar even eerst.
1: Ja.
0: Ik wilde een poosje geleden een kat en er was geen kat te vinden. En blijkbaar, want daarvoor was dat wel zo. Ik woon op een boerderij en daar waren heel veel zwerfkatten. Blijkbaar is dat nu toch weer, ja, geëscaleerd. Ik weet niet of ik het zo kan zeggen. Waar komen al die zwerfkatten vandaan?
1: Ja, ik denk dat je een kat hebt geprobeerd te krijgen buiten het kittenseizoen. Alle schuwe zwerfkatten, althans de poezen, die worden zo'n beetje eind januari, begin februari krols.
0: Ja.
1: Worden vervolgens gedekt door de volle katers.
0: Ja.
1: Zijn dan 9 weken drachtig en dan gaan de kittennesten komen. Dus zeg maar vanaf eind april, mei gaat alles gigantisch vollopen.
0: Ja.
1: Dit jaar is het een vrij warm voorjaar geweest. Dus dat houdt in dat, ja, gelukkig eigenlijk, de kittennesten zijn blijven leven. Want normaal, als het vrieskou is, 's nachts gaan de meeste kittens dood. Dus die zien we niet eens als hulpverleners.
0: Hmm.
1: Nu zijn de meeste blijven leven. Dus er is nu inderdaad echt een stortregen van nesten kittens links en rechts. En bijbehorende moederpoezen en uiteraard ook de vaderkaters.
0: Heb je een idee hoeveel dat er zijn in Nederland?
1: Nee, degene die dat weet, dat zou een enorme slimmerd zijn. Maar eigenlijk weten we dat niet.
0: Nee.
1: De Wageningse Universiteit heeft alweer 10 jaar geleden een onderzoek daarnaar gedaan. En die kwam toen uit tussen de 136.000 en de 1,2 miljoen zwerfkatten. Ja, als daar zo'n range in zit, moet je eigenlijk zeggen, we hebben geen idee.
0: Nee, bizar eigenlijk, hè? Want we zeggen dat we het probleem met de zwerfhonden in Nederland, tussen aanhalingstekens, onder controle hebben, maar qua katten, ja, dus niet, voor geen meter.
1: Nee, klopt.
0: Nee?
1: Nee, ja, niemand weet hoeveel er zijn. We weten wel dat de aanwas vooral van de schuurkatten komen. He, dus zeg maar de boerenerfkatten. Want die zitten natuurlijk ook in het buitengebied. Daar zit vaak geen beperking op. En het zijn ook katten die je niet zomaar kan oppakken en kan aaien en in een vervoersboxje doen en naar de dierenarts brengen om te laten kastreren, steriliseren.
0: Nee, ik heb daar ervaring mee. Ik heb ooit een katje uit het asiel gehaald. Een schattig,
1: ja,
0: ding, zwart-wit. En we hadden ook, dachten we, een schattige wilde kat. Die leek er sprekend op, een soort lookalike.
1: Ja.
0: En nou ja, goed, op een of andere manier heb ik een keer de verkeerde kat te pakken gehad. Dat is ook best wel knap. En,
1: ja,
0: toen kwam ik erachter dat dat helemaal geen lief dier was. En die kwam inderdaad ook in no time daarna met een heleboel jonkies. En toen,
1: ja,
0: hebben we ook ingegrepen en vangkooien laten plaatsen. Daar gaan we het zo over hebben. Want ja, dat is nogal wat. En als die dieren vrij blijven lopen, dan gaat het maar door. En er komt geen end aan.
1: Ja, klopt. En daarnaast komt er ook aanwas. We hebben in Nederland ruim 3,1 miljoen huiskatten.
0: Mm-hmm.
1: Dus die ergens in of rond een huis wonen. Ja, soms bedoelen mensen het heel goed door katten te helpen. Maar ja, als ze niet geholpen zijn, niet gecastreerd of gesteriliseerd, dan worden dat er toch meer. Ja, de dierenarts is tegenwoordig ook niet gratis. Dus ja, ik kan me voorstellen dat zeker mensen die wat minder financieel bedeeld zijn, dan ook niet hun kat op tijd helpen, waardoor er weer nesten kittens komen.
0: Ja, het is natuurlijk gewoon dweilen met de kraan open. Maar goed, gelukkig zijn jullie er. Even naar jou. Want ja, waar komt jouw liefde voor katten vandaan?
1: Eigenlijk ben ik een hondenmens. Maar ik hou ook heel, okay, erg van katten.
0: Oké. Okay.
1: Ja, Ik heb eigenlijk een managersbaan altijd gehad in de gezondheidszorg. En toen halverwege de 50 kon ik overstappen naar mijn hobby. En dat was zwerfkatten. Nou ja, zwerfhonden, wat je al vertelde, die hebben we gelukkig niet meer in Nederland. Ja. En onze doelstelling is om ook in Nederland het aantal zwerfkatten tot nul terug te brengen op een diervriendelijke manier. Eigenlijk onder het motto, elke kat verdient een thuis. En of dat nou op een boerderij is waar die nuttig werk verricht, of lekker thuis voor de haard. Elke kat verdient gewoon om verzorgd te worden.
0: Ja, want
1: en daar gaan we voor.
0: Katten hebben, ja, nou kom nog even op het jaartal, want dat heb ik ook ergens gezien. Katten in het wild hebben het niet zo makkelijk, heb ik begrepen. Want het lijkt natuurlijk heel leuk. Je gaat met je knapzakje op stap en je bent nergens meer aan verplicht. Maar er heerst natuurlijk van alles onder die katten. En ziektes en dingen die niet behandeld worden. Ik begreep dat het toch best een heftig leven kan zijn.
1: Ja, het is op een dag zoals vandaag lekker een zonnetje, een beetje warm, genoeg muizen overal, is het een leuk leven. Maar natuurlijk merendeel van het jaar is het koud of het is nat of er is te weinig eten. Dus kittens die geboren worden, die halen vaak niet de 12 of 16 weken, omdat ze gewoon dan van de honger doodgaan, omdat de moeder dan geen melk meer geeft uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: En dat houdt uiteraard een keertje op. Maar inderdaad, wat je ook zegt, alle ziektes, vooral nieziekten, dat kan echt heel fataal zijn voor enorme groepen kittens en katten. En dat geldt ook voor de kattenziekte natuurlijk. Ja. Het is trouwens niet zo dat zwerfkatten relatief gesproken heel veel meer besmettelijke kattenziektes zouden hebben dan de huiskatten.
0: Dus dat,
1: en dat kan je niet zeggen.
0: Nee, ik zou me ook voor kunnen stellen dat ze sterker zijn, omdat ze natuurlijk veel meer, ja, te lijden hebben, zou ik bijna zeggen. En dat ze de sterkste overwint in zo'n situatie natuurlijk.
1: Ja, en de niet-sterke, ja, die hebben dan al het loodje gelegd, dat klopt. En dat zie je niet zo als het in het buitengebied is. Want ja, die lijken van die kastjes, die zie je meestal niet.
0: Nee. Nou, hadden we het net al even over. Jullie willen eigenlijk dat elke kat een thuis verdient. En dat Nederland zwerfkattenvrij wordt in de toekomst. En jullie hebben daar het jaar 2040 aan gehangen.
1: Ja, we zijn een beetje ambitieus.
0: Ja, maar dat moet ook.
1: Precies. Stip op de horizon.
0: Absoluut. Kijk, als je geen plan hebt, heb ik altijd geleerd, dan gebeurt er ook niks. En het gaat om de reis, hè?
1: Precies.
0: De bestemming is ook belangrijk.
1: Heel veel nu.
0: Ja, precies. Dus ik heb van alles ben ik tegengekomen. Ik denk dat het goed is dat we, ik kom altijd helemaal in de knel met muziek en alles, dat we zo even een stukje muziek gaan draaien. Wat denk ik goed is dat we zo meteen eerst gaan uitleggen wat TNRC is. En dat is de manier waarop je in kan grijpen tussen aanhalingstekens. En dan gaan we eens even kijken waar die katten zich allemaal bevinden. Want ik woon ook een boerderij en daar, daar lopen ze dus ook. Ik heb alleen even, Rob, jij wou wat vragen of niet? Oh, je greep voor de lol naar de microfoon. Oké. Okay. Nee, ik dacht, mijn collega zit hier, die doet de techniek. Ik denk, die wil ook even wat vragen. We gaan een klein stukje muziek draaien. En dan gaan we uitleggen wat TNRC is. En dan wordt het ook duidelijk hoe er ingegrepen kan worden. Blijf hangen.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. En ik ben in gesprek met Karien Radstaken. Karien, katten hebben soms een eigen wil, maar die technicus van mij dus ook. Hè? Die zet dit dus op, het is niet afgesproken. Maar ik herken er een bekend liedje in. Nou, ik zal dat nog wel eventjes opzoeken. Maar goed, dit kan leuk naar beneden en dan hebben wij wat langer de tijd om te praten.
1: Nou,
0: het gaat weer helemaal lekker. Nou, een van de manieren, of eigenlijk de manier om de zwerfkatten onder controle te houden, is het toepassen of het inzetten van TNRC. En heel veel mensen weten het niet. We hebben het in het programma wel eens vaker benoemd. Maar goed, jij bent specialist. Misschien zou je eens willen vertellen wat je dan doet.
1: Zeker. TNRC is een afkorting van een Engelse term. En dat betekent de T van trap, dat wil zeggen het vangen.
0: Ja.
1: We gaan met vangkooien op pad om de katten met tonijnspoor in de vangkooi te lokken naar een zekere trapplaats, zoals dat heet. En als de kat dan de grote buik tonijn achter de trapplaats wil eten, trapt hij dus met een van zijn pootjes op die plaat en dan klapt de vangkooi dicht.
0: Ja.
1: Dus dat is trap van het vangen. Dan hebben we de N van neuter en dat betekent neutraliseren in het Nederland. En dat wil zeggen castreren of steriliseren. Sorry. Dat doen we uiteraard in de operatiekamer.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar dat wij ook heel vaak de term neutraliseren gebruiken. Want veterinair gezien is de term steriliseren niet correct. Want daarmee onderbreek je alleen de eileiders en de zaadleiders. Maar dan blijven alle secundaire kenmerken gewoon bestaan. Dus dat wil zeggen dat de kat krols blijft, dat de katers blijven plassen met stinkende urine, dat ze blijven vechten. Dus we halen eigenlijk de eileiders en de testikels weg. En daarom heet het castratie. Dus ook bij een poes heet het castratie.
0: Oké, nou heb ik op een filmpje gezien hoe ze gevangen worden. Er wordt inderdaad zo'n vangkooi neergezet. Maar ik zie dan ook dat als de kat erin zit, er toch wel een vorm van paniek is. En dat is natuurlijk logisch, want zo'n dier is vrij. Maar jullie doen daar wat aan, hè, om de boel wat rustig te houden.
1: Ja, onze vangers die leggen direct, zodra er een kat gevangen is, een grote doek over de vangkooi. Want dan zit de kat in het donker. En als de kat in het donker zit, dan blijft hij rustig. Hij is natuurlijk in paniek. Hij wil weg, want hij ziet mensen en hij kan niet weg in die vangkooi. Dus als de kat gewoon niks ziet, maakt hem dat kalm.
0: Oké. En daarna gaan we dan zo meteen verder wat jullie dan met ze doen. Eerst even, want ik noemde net boerderij, ik woon daar, ik heb het live beleefd. Maar waar zitten die katten? Waar zitten de grootste groepen?
1: De grootste groepen, dan moet je echt denken aan 69%, zit op agrarisch terrein.
0: Oké.
1: Dan heb je ongeveer een 10% die zit op bijvoorbeeld work- en stayparken. Waar buitenlandse mensen tijdelijk verblijven om in Nederland te werken, of COA-centra, maar ook wel op industrieterrein.
0: Ja.
1: En soms bebouwd terreinen dan vooral aan de randen. En ik moet wel zeggen, wij zijn natuurlijk echt een specialist buiten de bebouwde kom.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij bemoeien ons eigenlijk amper met de katten binnen de bebouwde kom, want dat is echt voor de dierenopvangcentra in de dierenasielen.
0: En als ze nou zitten waar allerlei mensen zitten, doen ze dat omdat ze ook wat te eten krijgen?
1: Zeker. Als je bijvoorbeeld op een vakantiepark bent, dan heb je daar vaak chaletjes. En die katten kunnen daar vaak met een gangetje onderdoor kruipen, waardoor ze in een kuil onder het chalet kunnen liggen. En dat is buiten de wind en buiten de regen. En dat is wat warmer in de winter. En inderdaad, mensen gooien natuurlijk veel afval weg.
0: Ja.
1: Dus dat wordt alweer door die katten zoveel mogelijk opgegeten.
0: Oké, dus we houden het eigenlijk ook zelf in stand. Gedeeltelijk.
1: Nou ja, ja en nee. Want ik zou niet willen pleiten dat we katten niet meer bijvoeren, omdat dat niet de oplossing is. Dan creperen de katten alleen maar.
0: Nee,
1: maar
0: dat
1: maakt niet dat het er heel veel minder worden.
0: Nee.
1: En juist als je katten neutraliseert, hè, dat castreren, dan zorg je ervoor dat er nog een groep leeft op dat terrein. En die groep zorgt ervoor dat er niet veel nieuwe katten bijkomen. En dat heet dan met een Engelse term carrying capacity. Dus okay. Er leeft op een vakantiepark of een work and stay park leven zoveel katten dat er voedsel is, dat er drinkwater is. Nou ja, dat is in Nederland natuurlijk nooit een probleem. Nee, en dat er schuilplekjes zijn.
0: Dat water, dat wordt wel een probleem. Maar goed, dat terzijde. Het is hartstikke
1: dat
0: droog.
1: Nog even.
0: Ja, nee, precies. Maar dat houdt zich in stand. Dat is eigenlijk net zo met dieren in het wild. Hè? Dat wat overcompleet is, dat afvalt. En dat mensen zeggen dat ook van de wolf. Dan is de end zoek. Maar dat houdt zichzelf ook in stand. En op een gegeven moment stabiliseert dat.
1: Ja, en het is niet zozeer afval, maar het is meer er komen geen katten bij.
0: Nee.
1: En katten hebben, en heel veel dieren, hebben een ingenieus systeem dat als de aantallen beperkt zijn, dus dat is bijvoorbeeld ook als je katten zou gaan afschieten, dan worden de hoeveelheden katten minder. Maar vervolgens reageren de poezen daar instinctief op door grotere nesten te krijgen.
0: Aha.
1: Dus dat lost ook het probleem niet op.
0: Nee, dat is een hele scherpe. Jee. Jeetje.
1: Oké. Okay. Zijn ze, hè?
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Nou, even over als mensen, want kijk, mensen gaan hier naar luisteren. Er komt straks ook een podcast van. Dan zullen er mensen bedenken van, hey, ik heb ook last van een heleboel katten. Waar kunnen zij zich melden, zodat jullie weten waar ze zitten en zo nodig in kunnen grijpen?
1: Dan kunnen ze naar onze website gaan met het websiteadres www.stichtingzwerfkattennederland.nl.
0: Ja.
1: Makkelijk kunnen we het niet maken.
0: Nee.
1: Dan heb je op de homepage een foto van een kat en daar vind je een knop op. Melden van meer dan 10 katten en daar kan je op klikken. Dan vouwt zich een formulier uit en dan bestaat dan uit vragen die je kunt beantwoorden. En dan weten wij alles wat we moeten weten. Dan gaan al die meldingen bij ons op de actielijst. En dan gaan we verder aan de slag.
0: Hartstikke goed. Dus nou, voor iedereen, voor iedere luisteraar die denkt van, jee, bij ons begint het wat uit de hand te lopen. Er kan hulp komen. Ik zat nog even te denken, hè, want in mijn hoofd klinkt dat dan misschien niet logisch, maar daar is vast een idee voor. Als zo'n kat gevangen wordt, dat is bij mij ook gebeurd. Daarna is de kat gesteriliseerd. En gecastreerd, moet ik dan zeggen.
1: Heel goed.
0: Precies. Daarna teruggekomen. En toen dacht ik van ja, nou hebben wij nog die kat. Maar dat doen jullie bewust, hè? Om hem zelf op dezelfde plek weer terug te zetten.
1: Ja, niet altijd. Want we waren eigenlijk nog gebleven bij de R van de TNRC. En de R die heeft twee afkortingsmogelijkheden. Ofwel return, en dat is dan wat bij jou gebeurd is. De kat gaat terug naar de locatie waar hij gewend was te wonen.
0: Mm-hmm.
1: En de andere uitleg van R is relocate. Dat wil zeggen de kat herplaatsen naar een andere plek, vergelijkbaar. Maar dan zet je de kat dus niet terug. Dus bijvoorbeeld wij zetten nooit katten terug in beschermde natuurgebieden of in stiltegebieden in verband met de predatie op vogels.
0: Ja, want die hebben het natuurlijk ook heel zwaar momenteel. De vogeltjes.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Alleen je kan niet zeggen dat dat nou echt één op één door de kat komt. Maar de vogelstand is zo slecht door de intensieve landbouw en door de gifstoffen die gebruikt zijn in het verleden en die nog steeds doorwerken. Dat elke vogel die we verliezen van de boerenlandvogels of de weidevogels er één te veel is.
0: Ja. Ja, oké, dus zelfs daar hebben jullie over nagedacht.
1: Zeker.
0: Okay.
1: Mijn beltoon op mijn telefoon is ook een wilde eend, want we houden ook erg van vogels. Dus we proberen het totale probleem opgelost te krijgen met elkaar.
0: Ja, geweldig. En dan komen we op de C, de care, door permanente monitoring. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, wij bellen niet al die locaties af, want wij doen meer dan 2000 katten per jaar. Dus dan zouden we alleen nog maar aan de telefoon hangen. Maar er zijn natuurlijk contacten gemaakt met een van onze drie vangers. En zodra er nou een kat bij komt, of er is toch een kat gemist en er komt toch nog een nestje kittens tevoorschijn, dan vertellen we aan de mensen, alsjeblieft bel ons.
0: Ja.
1: Want als je één keer een TNRC-actie doet en daarna doe je 3 jaar niks, kan je een soort van weer opnieuw beginnen. Dus je moet het bijhouden. En dat doen we ook.
0: Zijn er ook nog katten, misschien is het een hele domme opmerking hoor, maar die nog weer herplaatst kunnen worden? Of zijn de katten allemaal zo verwilderd dat dat niet meer gaat?
1: Nee, er zijn zeker tamme katten die we vinden. Met name op work- en stayparken en vakantieparken.
0: Ja.
1: En als die verder ook geen chip hebben of geen geregistreerde chip... dan vragen we aan collega dierenopvangcentra om die katten op te vangen 2 weken... op AMIV-die te zetten en om ze dan te gaan herplaatsen. Want als je natuurlijk een kat uit die situatie kan halen... en gewoon weer een thuis kan geven, ja, fantastisch. Want er worden ook echt wel veel katten achtergelaten, met name... vlak voordat mensen op vakantie gaan.
0: Ja, ik hoorde het een paar weken geleden inderdaad, vakantie. Maar bijvoorbeeld, dat is dan niet in Nederland, maar ook in Dubai. Als mensen weggaan, dat ze dan hun kat maar laten. Ik weet het niet. Ik vind dat heel onhandig allemaal. Maar goed, doe maar. Ja, ze zullen er een goede reden voor hebben. Maar ik vind hem niet handig en niet oké. Je kan ook je best doen om te kijken of je dier kan herplaatsen.
1: Absoluut, absoluut. Maar dat is ook wel een beetje het probleem dat mensen soms ook wel katten als een zorgwegwerpartikel bezien. He, die redden zich wel. Ja, dat is niet zo. Een huiskat redt zich buiten helemaal niet, want die heeft helemaal niet geleerd om voor zijn voedsel te zorgen. Dus die creperen echt en komen echt op een rottige manier aan een einde. Ja. Ja, daar moet je niet aan denken, dat begrijp ik ook niet.
0: Nee, ik begrijp het ook niet. En buiten dat, nou ja, gelukkig leren wij steeds meer over dieren. He, wat ze te vertellen hebben, wat hun lichaam zegt of te vertellen heeft. En katten zijn daar natuurlijk gewoon wel uitzonderlijk in. Dat zijn gewoon hele bijzondere dieren.
1: Absoluut.
0: Dus, ja.
1: Ja, en de schuwe, de wilde zwerfkat is ook eigenlijk niet anders qua karakter... dan de huiskat die bij jou lekker op schoot bij de verwarming ligt.
0: Ja.
1: Alleen het enige verschil is, de schuwe kat is gewoon niet gesocialiseerd op mensen. Dat is het enige verschil.
0: Ja, kan je nagaan. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we zo weer even een stukje muziek draaien. Maar niet voordat ik... heb aangegeven dat de volgende stap bij jullie is. Jullie hebben een auto. Dat is eigenlijk gewoon een understatement. Het is een halve vrachtwagen. Ik ben erin geweest tijdens de Dierenlotdag. En jullie komen gewoon met een vrachtwagentje. En die is totaal ingericht als operatiekamer. En jullie hebben hem Katopia genoemd. Geweldig. Ja. En daar gaan jullie mee aan het werk. Dus daar wil ik het eigenlijk het volgende blok over hebben. Ja, hoeveel katten jullie dan kunnen opereren. Hoe dat allemaal gaat. Want dat is toch wel uniek in Nederland.
1: Ja, klopt. Is het ook.
0: Nou, fantastisch. Ja. Ik weet niet wat voor muziek er nu komt. Ik ga vast onder het bureau zitten. Tot zometeen.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Karin Radstaken van Stichting Zwerfkatten Nederland. Ja, we gaan het nu hebben over de bijzondere auto die door Nederland rijdt om ter plekke katten te castreren. Ik zeg het nu goed.
1: Helemaal goed.
0: Karin, het is gewoon, eigenlijk roep ik even op om gewoon even op de website te kijken, dan kan je het zien. Het is eigenlijk gewoon zo'n vrachtwagen waar de Albert Heijn boodschappen mee kon brengen. Dus het is niet een klein dingetje. En daar gaan jullie mee naar de plekken toe. En dan ben ik heel benieuwd, hoe gaat het dan? Want jullie moeten die katten binnen zien te hengelen. Die moeten eerst rustig zijn en die kunnen ook niet zomaar weer losgelaten worden. En dan ga ik 25 vragen stellen. Dus wil jij alsjeblieft iets vertellen daarover?
1: Ja, tuurlijk. Inderdaad, al bij de oprichting van onze stichting in 2018... wisten we dat we een mobiele operatiekamer wilden. Waarom? Omdat je bij grotere groepen katten met de operatiebus naar de groep katten toe kan gaan en ze dus heel veel stress kan besparen van vervoer.
0: Ja.
1: En Katopia is de afkorting voor kat opereren in auto.
0: Ja.
1: En daarnaast zit er natuurlijk ook iets van utopia in, want de katten worden er ook beter van.
0: Heel mooi.
1: Dus onze drie vangers die gaan de dag voordat we gaan opereren vanaf een uur of 3, 4 op de locatie katten vangen. Nou, en we hebben echt fantastische vangers, Marianne en Corrie en Jolanda, die echt als het nodig is tot 's nachts een uur of 2, 3 op de hooizolder of in de modder nog op erven ploeteren om de laatste kat vooral gevangen te krijgen. Zij doen ze dan in een vervoersboxje. Dan worden ze nuchter over de nacht. En dan komen wij de volgende dag aantuffen met Katopia. Met een compleet operatieteam. En dan hangt het een beetje van het aantal katten af wat ze gevangen hebben. Mm-hmm. En vervolgens gaan onze dierenartsen met een heel operatieteam aan de slag. Om de katten een APK te geven. En daar bedoel ik mee een APK, dat we ze niet alleen neutraliseren, dus het castreren, maar we geven ze ook een vaccinatie. We chippen ze uiteraard, zeker met de aankomende chipplicht. Maar je wil ook statistiek hebben als er nog katten gevonden worden daarna met een bekend chipnummer van ons. Daarnaast ontwormen en ontvlooien we ze. Dus ze worden er ook echt beter van. Want door de vaccinatie voorkom je dat ze ook ziek worden.
0: En hoeveel katten kun je dan gemiddeld aan?
1: Dat hangt van het OK-team af.
0: Ja.
1: We hebben zelf 3 chirurgen aan ons verbonden.
0: Ja.
1: Dat is Michelle, Marieke en Hester.
0: Ja.
1: Nou, als er 2 chirurgen opereren, dan kunnen we al gauw tot een kat of 40 aan per dag.
0: Wow.
1: En is er 1, dan is het al vaak 20 of 25 op een dag.
0: Nou, dat
1: we hebben een volledig ingewerkt OK-team van paraveterinaire en assistenten. Dus dat zijn Nathalie en Marianne en Vanja. Uh-huh. En zij zijn helemaal geroutineerd om de kat goed voor te bereiden en om eventuele problemen ook op te merken en er dan een dierenarts bij te roepen. Dus ik zeg altijd vrolijk, die dierenarts hoeft alleen maar te snijden en wij doen de rest.
0: Geweldig. En daarna gaan ze dan terug op basis van return to field? Wat houdt dat in?
1: Ja, return is dus het terugplaatsen als het kan. He, als bijvoorbeeld een boer een groep katten heeft. Nou, de schuurkatten, de boerenkatten, die hebben een belangrijke taak op het erf. Namelijk het erf muisvrij en knaagdierarm houden.
0: Ja.
1: Dus de meeste boeren willen gewoon die katten terug. En dan geven we ze dus terug. Ze gaan

0: eerst uitslapen in een vervoersboxje met een warme kruik tegen de buik en een dekentje over ze heen. En als ze dan goed wakker zijn, dan controleren ons paraveterinaire en dierenartsen dat ook. En dan krijgen de vangers akkoord om de katten weer los te laten. En dat is in de regel dezelfde avond. En soms hebben mensen zoiets van, goh, is dat niet snel? Mm-hmm. Maar ja, een postoperatieve infectie, dus een infectie ten gevolge van de operatie, die treedt op tussen de 3 en de 10 dagen. Ja, je kan onmogelijk al die tientallen, honderden katten 10 dagen vasthouden. Dat kan ook helemaal niet, dat willen ze ook niet.
1: Nee, maar daar hebben jullie ervaring mee. Dus uiteindelijk vind ik ook altijd, je moet de dingen ook bij de specialist laten, toch?
0: Ja, en wij zien eigenlijk nooit een probleem daarbij. Het komt wel eens voor, een infectie. Maar dan is het ook de melder die weer zegt, joh, die kat is niet zo lekker op mijn erf. En dan sturen ze foto's. Mm-hmm. En op dat moment kunnen we ingrijpen en ze bijvoorbeeld antibiotica voorschrijven. Of nou ja, iets anders. Maar het komt werkelijk, nou, ik denk echt 1 op de 200-300 katten voor. Zo zeldzaam is dat.
1: Kan je nagaan. Wat heb je nodig als je met Katopia ergens naartoe gaat? Want ik neem ook aan dat je, misschien heb je wel elektriciteit nodig, of weet ik veel.
0: Ja.
1: Misschien koffie, thee,
0: ja,
1: lijkt me ook lekker als je daar bent.
0: We hebben elektriciteit nodig. Dat is de gewone elektrische aansluiting. Dus geen krachtstroom, maar gewoon. We hebben een waterpunt nodig om voor de chirurgen hun handen te wassen. Maar uiteraard ook om kruikjes te vullen en warm te maken. Mm-hmm. En instrumenten schoon te maken na de operaties. Ja, en verder een beschutte plek om te staan. En dan het liefste vlakbij de plaats. Dat is vaak een schuur. Of de deel waar de katten dan die gevangen zijn opgestapeld staan. En daar worden ze dan ook weer wakker na de operatie.
1: Ik heb gezien in de presentatie die jij gaf, dat de meeste katten in één keer worden losgelaten. Zie je ze allemaal zoep uit die ding komen?
0: Ja. Ja, dat is een feestje. Dat is altijd wel, eigenlijk wel het leukste onderdeel. En we vragen de vangers ook vaak als wij er niet meer bij zijn om filmpjes te maken. Ja, dat is gewoon prachtig. Die katten die hebben dan natuurlijk heel wat meegemaakt. Die schieten vervolgens die vervoersboxen uit. Kijken om zich heen, realiseren zich dan, verrek, ik ben gewoon thuis. En hobbelen dan naar hun gebruikelijke slaapplekjes.
1: Oh, geweldig.
0: Nou, en daar komen ze ook het beste bij. Veel beter dan dat je ze allemaal in de opvang gaat opslaan. Want dat is allemaal stress, want ze zijn geen mensen gewend en ze kennen de omgeving niet.
1: Nee, ik merk dat het gewoon met je hond of kat bij een dierenarts al stress geeft. Omdat ze natuurlijk niet thuis zijn. En deze dieren zijn helemaal niet gewend om binnen te zitten. Dus dat wordt hem helemaal niet. Oké, en dan brengen jullie, want ik was natuurlijk weer veel te snel met dat return to field. Er zit nog van alles tussen. Jullie brengen een eartip aan. Is dat een klein stukje uit het oor halen, zodat je kan zien dat die geholpen is?
0: Ja, het is eigenlijk het tipje van de spitse oorpunt die je vlak maakt. En dan heb ik het echt over 3-4 millimeter die we daar afhalen. En eigenlijk, de meeste mensen zien het helemaal niet, maar de kattenvangers, die zien het wel. En dat is natuurlijk wel een kleine verminking, alhoewel je dat natuurlijk niet in het kraakbeen doet. Dus je haalt een klein stukje vel alleen maar weg. Maar het grote voordeel is dat die kat niet opnieuw gevangen kan worden en weer opnieuw opengemaakt wordt. En sommige organisaties die brengen niet een eartip aan. Ja, dan hebben we dus wel eens een poes op tafel die open ligt en dan zijn de eileiders er al uit.
1: Nee, dat is toch eigenlijk ook zielig.
0: Ja, dat is natuurlijk zonde. Dat is veel vervelender dan zo'n klein stukje oor eraf.
1: Ja, dat doe je heel goed. Jee. Ik zie het op mijn schrik dat het alweer hartstikke snel gaat. Ik wil het nog even hebben over de kittens met je.
0: Ja.
1: En over het, nou ja, rare bericht dat ze in Overijssel katten willen afschieten. Dat zag ik ergens op het internet voorbij komen. En er valt nog van alles te zeggen over chippen en registreren. Rob, heb je nog een klein beetje muziek? En dat we zo snel mogelijk nog even verder kunnen praten. Blijf vooral hangen. We zijn zo bij je terug.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ja, als die katten naar Engeland gingen, dan hoefden wij niet zo veel actie te ondernemen. Rob, dit was VOF de Kunst, of niet? Ja, goed hè, dat ik dat weet. Nou, Karin. De kittens. Ik vlieg er gewoon aan alle kanten doorheen. Maar ik denk dat dat ook even belangrijk is. Ik zie bij jullie een apart kopje ook over acute hulp kittens. Wat hebben zij nodig?
1: Ja, het is zo, als mensen hele kleine kittens vinden, echt van een paar dagen oud, hebben mensen altijd de neiging om dat nestje kittens op te pakken en daarmee naar een dierenarts te gaan of naar een opvang. Maar dat moet je juist niet doen, want de moederpoes die ziet jou heus wel. Hè? Schuwe katten, jij ziet ze niet, maar de poes heeft jou wel in de gaten. En op het moment dat er mensengeuren zit aan die hele kleine kittens, is het risico dat de kittens ook niet meer geaccepteerd worden door de moeder.
0: Ja.
1: En op het moment dat jij bij zo'n nest bent, dan is het natuurlijk zinnig om dat goed in de gaten te houden. Elke zoveel uur te kijken. En dan zal je vanzelf zien dat op een gegeven moment dat nest weg is, omdat de moederpoes ze veilig gesteld heeft. Dan is het vervolgens natuurlijk wel de kunst om die moederpoes met de kittens, als ze ongeveer 5-6 weken zijn, alsnog te gaan vangen. Zodat je de kittens kunt socialiseren en de moederpoezen kan neutraliseren en weer een toerlocatie doen. En de kittens ga je dan socialiseren, zodat die herplaatst kunnen worden als gewone huiskatten.
0: Dus het vangen, doe dat alsjeblieft niet, maar het melden is wel goed.
1: Ja, zeker. Okay. Zeker.
0: Nou, dan we gaan aan het Ente-website nog één keertje even noemen.
1: Zijn daarnaast ook 60 andere zwerfkattenorganisaties in Nederland, hoor. Het is niet zo dat wij de enige zijn. We doen de klus met z'n allen.
0: Ja, nee, maar goed, zo werkt dat ook. En anders zou dat ook niet kunnen. Even kijken, hoor. Want ik wou heel even naar dat afschieten. Ik schrok daar dus echt van. Dat is dus de provincie Overijssel, toen maar weer. Die bedacht dat van, als we te veel katten hebben, dan gaan we gewoon schieten. Ik vind het lijkt wel middeleeuws. Jij hebt daar ook iets van gezegd, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb daar ook heel geschokt op gereageerd. Het droevige feit is daar dat de provincie Friesland nog steeds elk jaar katten schiet. Vorig jaar 160. Die hebben een permanente vergunning om schuwe katten te mogen schieten. En we krijgen dat nog niet afgeschaft. Maar we zijn wel met heel veel samenwerkende organisaties keihard bezig om dat een keer te gaan stoppen. Want dit is natuurlijk echt middeleeuws en het past niet bij het Nederland van nu. Vooral niet omdat er alternatieven zijn. En dat is natuurlijk vaak in beheerplannen het geval, dat als je geen andere optie hebt, dat je dan gaat kijken naar, is afschot mogelijk? Maar TNRC is de oplossing.
0: Ja.
1: Dus dat moeten we helemaal niet willen om katten af te gaan schieten.
0: Nee, en wat jij ook aan het begin al even aangaf, dat blijkbaar de kat is zo gemaakt dat hij dan bedenkt van we gaan veel meer kittens maken. Dus uiteindelijk hou je de boel dan helemaal in stand.
1: Maar dat blijkt ook, want Friesland die schiet jaar in jaar uit, decennia in decennia uit, al ongeveer dezelfde hoeveelheden katten per jaar die ze, de geregistreerde katten, want er worden ongetwijfeld ook veel katten afgeschoten zonder dat ze geregistreerd worden.
0: Ja, dat denk ik ook, want dat is natuurlijk met meerdere dieren. Je kunt het ook gewoon niet zeggen. En als ze niet geregistreerd zijn, dan weet niemand het natuurlijk.
1: En het hoeft ook niet, hè. We hebben in de provincie Utrecht drie jaar in samenwerking met jagers, met de wildbeheereenheden en de faunbeheereenheden, keihard gewerkt om 1250 katten te vangen. Juist die schuwe katten van achteruit de weilanden en op de erven van de boerenbedrijven. En daar hadden we een prachtige samenwerking, dat dus de jagers, die natuurlijk heel goed de weidevogelgebieden kennen, beschikking hadden over onze vangkooien. En dan belden ze als er een kat in zat. En dan gingen wij de kat ophalen en verder behandelen.
0: Ja, fantastisch.
1: En die katten hebben we dus herplaatst. Ja. Zo kan het ook. Zo moet het ook in Nederland.
0: Is dit ook het stukje politieke lobby wat jullie doen? Want dat hoort er ook een beetje bij, hè? Dat stukje politiek bewust worden.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: ja, we hebben bij ons in de opvang ook bezoek gehad van de Tweede Kamer, van Renate den Hollander. En naar aanleiding eigenlijk van het werkbezoek heb ik ook uitgelegd dat het voor jagers helemaal niet makkelijk is om te zien dit is een schuwe kat of dit is niet een schuwe kat. En schrik niet. Maar de jagers hebben natuurlijk ook gevangen. Daar hebben wij onderzoek naar gedaan. En toen bleek dat 86% van de katten waarvan zij dachten die hebben geen eigenaar, die bleken wel een eigenaar te hebben.
0: Ja, ja.
1: En het onderscheid is ook heel moeilijk te zien. Dus ja, de provincie Utrecht heeft toen ook erkend met de faunabeheereenheid. Ja, wij kunnen niet dat onderscheid maken tussen een bange huiskat in een vangkooi of een schuurkat of een echte wilde zwerfkat die inderdaad probeert.
0: Dat kan ook niet. Rob, jij wou ook wat vragen.
2: Ja, les op internet. Friesland is de enige inderdaad provincie waar katten nog afgeschoten mogen worden. Maar ze hebben een schielmonnikoog, dat is ook Friesland. Die hebben een pilot sinds 2022 lopen. Daar hebben ze inderdaad alle verwilderde katten die er liepen, hebben ze gesteriliseerd of gecastreerd. En dat loopt het geweldig. Dat, ja,
0: ja, maar dat is een eiland, hè? Daar kan niks af.
2: Nee, maar dan kan je wel kijken wat er gebeurt dan. Ja. Dat blijkt
1: nou ja,
2: goed
1: en de grap is, wij zijn daar ook bij betrokken geweest. En dat op Texel hebben we dit ook gedaan. En op Schiermonnikoog gaan we weer eind dit jaar verder, ook met droneonderzoek, want je hebt tegenwoordig nachtdrones die ook op warmte katten kunnen detecteren, ja, waar die ergens in de duinen en op de kwelder aanwezig zijn, om dan gericht te gaan vangen. Dus eind dit jaar en begin volgend jaar gaan we ook weer 6 weken vangen met elkaar om de laatste katten die er nu nog zijn van het eiland af te halen. Dus het kan ook diervriendelijk. En Schiermonnikoog wil dat ook diervriendelijk.
0: Ja, geweldig.
1: Ja.
0: Nou, we zijn er een beetje doorheen gefietst. Ik ga straks natuurlijk even vragen wat jullie nodig hebben. Want dit kost natuurlijk gewoon geld. En er kan wel een beetje hulp zijn. Ben ik iets vergeten waarvan je zegt, ja, maar heb je dat niet gevraagd? Of dit is heel belangrijk?
1: Ja, het probleem bij mij en katten is, ik kan er nog 10 dagen over praten.
0: Oh, gezellig.
1: Maar
0: dan blijf
1: ik
0: 10 dagen zitten.
1: Ik denk dat je heel goed de headlines gepakt hebt die belangrijk zijn om te weten.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, dan is natuurlijk toch ook weer het financiële stuk, hè? En dan kunnen we misschien afsluiten. Misschien heb je nog een bijzonder verhaal over een bijzondere kat. Dat kan haast niet anders. Maar hoe komen jullie het jaar door, zullen we maar zeggen? Dierenlot helpt een stukje. En hoe kunnen mensen jullie verder steunen?
1: Ja, Dierenlot helpt veel meer dan een stukje, hoor. Zij doen heel veel voor ons. We hebben ook een soort verdeling dat ik inderdaad de schuwe zwerfkatten promoot. Maar ook in de lobby werk ik heel veel samen met Dierenlot, met Danielle van Gennep.
0: Ja.
1: En daarnaast zijn er ook meer samenwerkende dierenorganisaties waarmee we ook gezamenlijk grotere campagnes uitvoeren. En met elkaar ook de lobby in Den Haag, maar ook op provinciaal niveau vormgeven. Dus dat is inderdaad belangrijk. Daarnaast zijn er grotere fondsen, zoals Stichting Adrie voor Dieren bijvoorbeeld, is een fonds die ons ook support. En daarnaast heel erg veel individuele donateurs. Of mensen nou eenmalig een euro geven of structureel donateur zijn op vaste basis. Alles helpt, want inderdaad, het kost gewoon best veel geld.
0: Ja, ja, ik ga er even van uit dat jullie dit allemaal vrijwillig doen. Ook de dierenartsen of de mensen die opereren, toch?
1: Nee, dat is niet helemaal zo.
0: Okay.
1: We hebben een vaste kern van 2,9 FTE verdeeld over 5 mensen.
0: Okay.
1: Want als je meer dan 2000 katten per jaar doet, moet je wel een bepaalde basisgarantie hebben. En daarnaast zijn er inderdaad tientallen mensen die ons helpen als gastchirurg, maar ook als paraveterinair of assistent. We hebben gastgezinnen die schuwe kittens opvangen en socialiseren. We hebben een hele groep kattenverzorgers en kittenknuffelaars in de opvang. Want ook die katten hebben natuurlijk aandacht nodig.
0: Mm-hmm.
1: We hebben chauffeurs die soms katten heen en weer rijden of kittens heen en weer rijden. Klusjesmensen. Dus het is uiteindelijk een hele grote groep van zo'n 140 vrijwilligers die ons allemaal helpen met datzelfde doel.
0: Wow,
1: elke
0: geweldig.
1: Kat verdient thuis.
0: Ja, nou ja, goed. En uiteindelijk, ik begrijp ook dat je ook ergens van moet leven. Hè? Dus het klinkt allemaal heel mooi, maar de mensen daar hebben natuurlijk ook gewoon een huur te betalen. Nou, ik zag een aantal ja, mensen of stichtingen of asiels die ervaring hebben. Nou, de dichtstbij is Balkbrug. Nee, de rest is allemaal wat verder weg. Heb jij helemaal aan het eind nog een verhaal over een kat, heel kort, dat je zegt, nou, dat moet ik even vertellen, want die is ons toch wel bijgebleven?
1: Ja, die heb ik zeker. Dat was een kater die door een jager gevangen was. En die de gewoonte is dan om vanuit de vangkooi de kater over te zetten naar een vervoersbox.
0: Ja.
1: Maar de jager durfde dat niet. Van, oh, die kater was zo verschrikkelijk wild. Hij durfde hem niet aan te pakken. Dus toevallig heb ik die kater opgehaald op een vrijdag. En hier in de opvang in een hok gezet. En toen kwam ik de volgende ochtend de kater verzorgen. En toen kwam hij naar voren, naar het hek. En hij ging kopjes geven. Dus ik zat echt zo te kijken. Jij bent helemaal niet wild. Dus toen heb ik een chip gecontroleerd. Heel belangrijk om je kat te chippen.
0: Ja, heel goed.
1: De chip was geregistreerd. Ik heb de eigenaar gebeld. En al heel snel kon ik de kater inpakken en kon ik naar de eigenaar terug. Nou, dat was fantastisch. Die kat was een paar maanden weg geweest. Die kwam daar binnen. Die kwam, zag en overwon. Hop, die staart ging weer in de lucht. De hond was helemaal dol van blijdschap dat de kat er weer was. Die gingen ook kopjes geven onderling. En de kat was gelijk weer thuis. Ja, dat is natuurlijk prachtig.
0: Karin, dit is het mooiste wat je kan vertellen. Hoe heette de kat?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee, dat geeft niet. Elke kat verdient een thuis. En op deze manier kunnen we niet mooier afsluiten. Mag ik jou danken voor dit gesprek?
1: Heel graag gedaan. En jij bedankt voor de uitnodiging.
0: Ook heel graag gedaan. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: Dank je wel.
1: Dag Helen.
0: Rob, dank je wel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa worden fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

flashing, taxi cabs and buses passing through the night.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Heerlijke zwoele opening vanavond. Welkom bij Hollandse Passie. Mijn naam is Leo de Man. En de komende uur neem ik je mee langs de mooiste nummers van eigen bodem. En natuurlijk van opkomende talenten. Alles komt voorbij vanavond. De zon staat hoog aan de hemel. De terrassen stromen vol. En wat is er dan lekkerder dan de radio op standje maximaal? We begonnen dit uur de ultieme strandkraker uit 1984. André van Duin met Want het is zomer. Maar wisten jullie ook dat die andere, hele grote André uit de Nederlandse muziekgeschiedenis ook de zomer in de bol heeft? Ze heeft natuurlijk over André Hazes. En 1991 wilde hij zijn zwaarmoedige kroegsfeer in voor een opgewekte vakantiegevoel met zijn eigen hit. Hier bij Hollandse Passie blijft hij met Zomer.

Ook hier bij Hollandse Passie. Je hoorde André Hazes met Zomer. In ieder geval, we ruilen de vroegere jaren 90 in voor de sound van nu. Ik zou zeggen, in ieder geval, laat de paraplu maar lekker komen natuurlijk. Want ik heb het over Suzanne en Freek. Want die zijn het regen ook helemaal zat. Met hun mega hit Nooit meer regen.

Geen wolkje aan de lucht met Suzanne en Freek. In ieder geval, de sfeer zit er in elk geval goed in hier bij Hollandse Passie. En de zomerse zon, die houden we nog heel lang vast. Van het ene topduo stappen we direct over naar de volgende duo. En wat voor een. Twee absolute giganten van het levenslied sloegen de handen in één voor een muzikale droomreis. We laten de Nederlandse regen definitief achter. En we vliegen rechtstreeks naar de broeierige sferen van Californië. Zing en dans mee. Ik heb het over Frans Bauer en Corrie Konings. En de zomernachten van San Jose.

Wat een heerlijke broeiergesveren uit 1999. Wist je trouwens dat het complete duetalbum van Frans en Corrie destijds in slechts 1 week werd opgenomen? De chemie in de studio was zo groot dat de hit er week verwerkelijk aan de lopende band uitkwamen. Van de gezellige zomernachten in San Jose vliegen we in 1 streep terug naar het nu. Stilzitten is vanaf dit moment officieel verboden. Maar bij de volgende plaat breng je voeten al vanzelf te schakelen. Je kunt simpelweg er helemaal niks aan doen. En dat gebeurt gewoon, ook hier bij Hollandse Passie. Hier zijn de sympathieke Fleming met zijn absolute feel-good knallers. Automatisch.

heerlijk, die energie van Fleming. Bij deze plaat gaan de handjes toch automatisch de lucht in. Van het moderne popgeluid van nu gaan we over naar een echte klassieker van het pure levenslied. Deze zanger heeft het ultieme motto om elke dag met een glimlach te beginnen. Wat er ook gebeurt. Dus gooi de heupen maar los en zing het volle bos mee. Met de enige echte Frank van Etten en zijn onverwoestbare hit Ik dans altijd door.

Frank van Netten met Ik Dans Altijd Door het Leven. Je luistert nog steeds naar Hollandse Passie bij Radio 794 en bij Voors Veluwezoon. De plek voor de allerbeste muziek in de regio. Van dat pure, gezellige levenslied schakelen we nu over naar één van de meest getalenteerde en stoere stemmen van Nederlandse popmuziek. Ze telt de secondes af tot de spanning echt niet meer te houden is. Zet de radio gerust nog een tikje harder voor deze absolute topplaat. En dit is een geweldige Bente met drie

Heerlijk afstellen. Na de zomerse spanning met Bente. Haar pop-sound klinkt lekker uit de speakers hier bij Radio 794 en bij Voors Veluwe Zoon. Van de strakke popstem gaan we direct door naar de sensatie van een Nederlandse levenslied. Zijn mega-hit van Engelbewaarder zing je vast nog uit je hoofd. Maar hij heeft zojuist een gloednieuwe feestplaat uitgebracht. Dus gooi de remmen los, vergeet al je zorgen en ga vanavond lekker uit je dak. Hier bij Radio 794, hier is de nieuwe van Marco Schuitmaker.

heerlijk je energie van Marco Schuitmaker met Lou Sue. Gaan we deze zomer gegarandeerd helemaal los op de dansvloer hier bij Radio 794 en Voors Veluwe Zoon. Van de allernieuwste feestplaat gaan we door naar een gloednieuwe single die echt vers van de pers is. Wist je trouwens dat de zanger van de volgende nummer, Johan van der Meer, vorig jaar nog een gigantische feesthit scoorde met het nummer Iedereen Volkszanger. Daarin nam hij met een knipoog de snelle opkomst van nieuwe artiesten op de hak. Nu laat hij zelf horen dat hij een blijvertje is. Zijn allernieuwste single is pas uitgebracht en ik heb hem hier voor jullie klaarstaan. Sfeervol, gezellig en perfect voor het late uurtjes. Luister mee naar de nieuwe van Johan van der Meer met Want als het licht uitgaat.

van de feesttent. De tentvloer mag trillen en alle remmen gaan los. Want deze mannen schamen zich werkelijk nergens voor. Smeer de keel groot en gooi de armen in de lucht. En zing mee met de favoriete Guilty Pleasure. Hier is de nieuwe van De Gebroeders Co met Proud to be Fout.

Heerlijk fout. Maar goud met de Gebroeders Co. Het dak gaat er helemaal af hier bij Radio 794. En bij Voors Veluwe Zoon. We blijven vol in de feestmodus. Want we gaan gezellig door naar de ras-echte Brabantse sfeermaker Jeroen van Zijl. Wist je dat deze zanger al meer dan 15 jaar in het vak zit? Vandaag neemt Jeroen ons niet mee naar de sneeuw. Maar rechtstreeks naar de bar voor zijn geweldige feestzit. De tap blijft open en we gaan door tot in de vroege uurtjes. Bij onze passie is hier Jeroen van Zijls met tot de laatste ronde.

Tot de laatste ronde en de allerlaatste druppel. Wat een heerlijke kroegenknaller van Jeroen van Zelst op Radio 794 en bij Voors Veluwezoon. Na al dat feestgeweld aan de bar zoeken we de romantiek op van de zonondergang. Vanuit de kroeg gaan we naar één van de meest sympathieke zangers van het levenslied, die je ongetwijfeld nog kent van zijn tv-avonturen. Hij neemt ons mee naar de magische, warme avonden waar de liefde in de lucht hangt. We dimmen de lichten en dromen lekker weg. Bij de nieuwe plaat van Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten.

De zwoele zomernachten met Rutger van Barneveld. Smaak absoluut naar meer. Wat een sfeer hier bij Radio 794 en bij Voorst Veluwe Zoon. En over de zon gesproken, we gaan de temperaturen nog verder opschroeven met een gloednieuwe knaller van Wesley Boes met Elke Zonnestraal Ben Jij. Wist je trouwens dat de plaat oorspronkelijk een hit was van de Tilburgse zangeres Charlene? In ieder geval deze Haagse zanger, die tegenwoordig in Veenendaal woont, heeft er een waanzinnige, frisse en eigen draai aan gegeven. Zet de radio lekker hard voor de allernieuwste single van Wesley Boes met Elke Zonnestraal Ben Jij.

Wat een heerlijke brok pure zonne-energie is dat van Wesley Boes. Elke zonnestraal op je radio hier bij 794 en bij Voorst Veluwe Zoon. Van de zomerse klanken zoeken we nu de ultieme ontspanning op met een van de grootste iconen uit de Nederlandse muziekwereld. We reizen af naar het zonnige Spanje met Jan Smit. Wist je dat hij dit nummer schreef na een bewogen periode waarin hij bewust een flink stukje rustiger aan moest doen? En dat is dan ook precies wat deze titel betekent. Tranquilo staat voor rustig aan. Kalmte en genieten van het moment. Jan nam de bijbehorende kleurrijke videoclip op in het prachtige zonovergoten Spaanse landschap om dat relaxe vakantiegevoel perfect over te brengen. Leun achterover, sluit je ogen en geniet van de warme zon. Hier is Jan Smit met Tranquilo.

Heerlijke ontspanning met Jan Smits. Hey, helemaal de Trant Kilo op de radio. Precies zoals een warme zomeravond hoort te zijn. Maar aan al het goede komt bijna een eind, want de klok die tikt lekker door. We zijn alweer bijna aan het ene laatste plaat van dit uur gekomen. Bij Hollandse Passie op Radio 794 en bij Voors Veluwe Zoon. Met de zon in ons hart nemen we bijna afscheid. Hier is de fantastische zangeres Dora. Met de perfecte uitsmijker. Alles gaat voorbij.

0: Moet je wel met die wijze woorden van Dora sluiten we deze uitzending in stijl af. Maar we gaan natuurlijk niet weg zonder een echte uitsmijter op Radio 794. En voor Veluwe te draaien nog. In ieder geval, we duiken nog één keer diep in de jaren 80 met een legendarische Nederpop-klassieker van Noodweer uit het jaar 1983. En wist je trouwens dat deze Rotterdamse band Noodweer hiermee een enorme rel heeft veroorzaakt? Omroep De Tros boycotte het nummer destijds volledig. De directie vond de teksten over het deodorant en natuurlijk de condoommerken in het refrein veel te uitdagend voor de radio. Ondanks het verbod en de gigantische hit hier in Nederland. Dus kam de haren, peun je lokken en steel de show. Dit is de ultieme 80 clashes, natuurlijk Noodweer met In de Disco. Zometeen na de klok van 8 uur hoor je Freek Nieuwhuis met De Tweesprong. In ieder geval, mijn naam is Leo Herman. En vergeet niet, blijf genieten van de muziek. Want de muziek is passie, muziek is emotie. Natuurlijk, Hollandse passie hier. Sharon, bye bye.
1: Ik heet Jan en ik kom aan elke week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

Hallo en fijn dat je weer luistert naar De Tweesprong. Het programma op de donderdagavond waar de liedjes helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Vee Nieuwenhuis en voor het komende uur staan er weer veel liedjes klaar die graag gehoord willen worden. Onder andere een tweesprong waar de ene artiest reageert met een liedje op een andere artiest. Twee zomerse nummers en een twee van één. En ben je benieuwd welke nummers voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar zoals meestal begin ik eerst met een gouden ouwe. De LP Abacab uit 1981 breekt rigoureus met alle Genesis-ingrediënten tot dan toe en laat voor het eerst sinds jaren weer een groepje muzikanten horen die lol hebben in het maken van muziek en die haar grenzen verkent. De blazerssectie van Earth, Wind & Fire speelt mee op de single No Reply At All en de clip voor de track Keep It Dark is in Nederland opgenomen. Het bekendste nummer is toch wel de titeltrack Abacab.

Genesis ontstaat in 1967 op de Engelse kostschool Charterhouse als de tieners Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks, Anthony Phillips en Chris Stewart besluiten een demo op te nemen. Na diverse wisselingen van de band stapt in 1971 Anthony Phillips uit de groep en komen Steve Hackett en Phil Collins de band versterken. Daarmee is de zogeheten klassieke line-up een feit. In 1976 gaat Peter Gabriel solo en een jaar later Steve Hackett. Daarna zijn er nog drie leden over. Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks. Ja, de volgende tweesprong, ik kondigde het aan het begin al aan, is een tweesprong waar de ene artiest reageert met een liedje op een andere artiest. En ik begin met de andere artiest, oftewel met Tammy Wynette. En zij schrijft Stand By Your Man in 1968 samen met Billy Sherrill. De single zorgt ervoor dat Tammy van een redelijk succesvolle countryzangeres het sterrendom bereikt. Pas in 1975 wordt Stand By Your Man een hit in Europa. Eerst in Engeland en daarna het Europese vasteland.

Ja, en de reactie op het nummer Stand By Your Man van Tammy Wynette kwam van Ronnie Milsap. En hij heeft in 1976 een nummer 1 hit in de country chart met de answer Sing I'm a Stand By Your Man. Herstel, I'm a Stand By Your Woman Man. Ronnie is een Amerikaanse pop- en countryzanger die met 40 nummer 1 hits in de country chart een van de succesvolste crossover-artiesten is tijdens de jaren 70 en 80. In de top 40 terugblik ga ik naar het decennium waar voor mij de mooiste liedjes gemaakt zijn, namelijk de 80's. Op 30 juli 1988 is de top 3 als volgt. Van 2 naar 3 gezakt, Tracy Chapman met Fast Car. Van 5 naar 2 gestegen, The Fat Boys with Stupid Deaf Vocals by Chubby Checker en The Twist. En op 1 blijven staan, Salt and Pepper met de remix van Push It. Diesel is een Nederlandse rockband opgericht in 1979 door Pim Koopman en Rob Vunderink. De band wordt aangevuld met Mark Boon en Frank Papendrecht. De groep heeft nationaal en internationaal succes met de single Sausalito Summer Night, plek 25 in de Verenigde Staten en nummer 1 in Canada. In Nederland hebben ze met hun singles matig succes. Op 30 juli 1988 komt op de rand van de top 40, namelijk plek 39, Diesel nieuw binnen met Samantha.

George Michael met Monkey. En je hoorde de Jam & Lewis remix. En dit is de vijfde single van zijn solo debuutalbum Faith. Het lied gaat over een relatie met iemand die drugs gebruikt. In het Engels betekent de uitdrukking to have a monkey on one's back, namelijk verslaafd aan drugs zijn. De zanger vraagt in het lied aan iemand om te kiezen voor hem of de drugs. Het nummer behaalde de eerste plaats in de Billboard Hot 100, zijn achtste, waarvan de vierde op rij. In Nederland doet Monkey het iets minder goed. In de top 40 strandt hij op de zesde plek. Op 30 juli 1988 stijgt het nummer nog met een superstip van 25 naar 14. En in de 2 van 1 deze week het werk van En Vogue, een Amerikaanse R&B en popgroep met als oorspronkelijke bezetting de zangeressen Terry Ellis, Dawn Robinson, Cindy Herron en Maxine Jones. Opgericht in Oakland, Californië in 1989, bereikt En Vogue de plek 2 in de US Hot 100 met de single Hold On, afkomstig van hun debuutalbum Born to Sing uit 1990.

Tussen 1997 en 2005 zijn er een aantal wijzigingen in de bezetting van En Vogue. In 2005 komt de originele bezetting echter weer bij elkaar voor een reunie en tekenen ze een contract bij de firm Management Group. In september voegt de band zich bij Sol en Peppa voor de single What a Man tijdens de VH1 Hip Hop Honors. Het viertal werkt ook samen met Stevie Wonder en Prince aan de achtergrondzang in de videoclip voor So What The Fuzz van Stevie Wonder's album A Time To Love uit 2005. En die kon je dus zojuist horen, want dit was wel zo'n beetje het laatste hitfeitje van En Vogue in de hitlijsten. De zomerse tweesprong van deze week bestaat uit twee zangeressen die het in de jaren 80 heel goed doen in de hitlijsten en waar we tegenwoordig nog steeds van horen. Te beginnen met Madonna. In 1986 is het volgende nummer de derde single van het gelijknamige album. De Europese clip is geregisseerd door James Foley, met wie Madonna op dat moment samenwerkt voor de film Who's That Girl. MTV schrijft een wedstrijd uit waarin kijkers hun eigen video voor True Blue kunnen inzenden. Duizenden kijkers doen hier aan mee en alle inzendingen worden tijdens een hele dag op MTV getoond. De winnaar krijgt een cheque van $25.000. Onlangs is Madonna's 15e

Janet Jackson met haar debuutsingle uit 1986, What Have You Done For Me Lately. In de videoclip gaat Janet naar een eetcafé waar ze samen met haar vriendin, gespeeld door Paula Abdul, over haar relatieproblemen praat. De vriend van Janet komt binnen met een vriendin en ze bedenkt dat ze hem eens flink de waarheid wil zeggen. De choreografe van de video is Paula Abdul. En de vriend van Janet in de video, Rudy Huston, is geen onbekende van haar. De twee ontmoeten elkaar op de set van de serie Fame, waar Janet één van de hoofdrolspelers is en Rudy een dansstudent. En dan gaan we door naar deze week in de muziek. En dan beginnen we op 30 juli 1966. De Britse band The Trucks staan dan op plek 1 in de Verenigde Staten met Wild Thing. En door een distributiestrijd in Amerika wordt de single daar op 2 concurrerende labels uitgebracht. Atco en Fontana. Billboard besluit om de verkoop van beide singles te combineren, waardoor het de enige keer in de geschiedenis van Billboard is dat er 2 singles van concurrerende labels tegelijkertijd op 1 staan in de Hot 100. Wild Thing is geschreven door Chip Taylor, wiens eigenlijke naam James Wesley Voight is. En dat is de broer van acteur John Voight en oom van Angela Jolie. En opgenomen door de band The Wild Ones. The Trucks worden echt wereldwijd bekend met het lied.

0: Op 30 juli 1989 staan Rocco Granata en de Carnations, 30 jaar na de originele versie, op nummer 1 in Vlaanderen. Rocco schrijft het nummer destijds als B-kant. De remix wordt gemaakt door Serge Ramakers en Dominique Sas, het team achter de Confetti's. Ja, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar. Die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
2: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
5: Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.
6: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency,

Hallo, dit is een uur lang. Het programma met de hits in een ander jasje, omdat de uitvoering die gedraaid wordt niet de standaard radioversie is. De nummers die je gaat horen duren namelijk allemaal langer dan 5 minuten. Disco, soul, funk en dance uit de vorige eeuw. Mijn naam is Fred Nieuwenhuis en geniet van een uur lang de leukste lange versies. En de eerste lange versie die ik ga draaien is een dance classic. Nadat Jazzy B de jonge maar getalenteerde producent Nelly Hooper ontmoet, besluiten ze te gaan samenwerken. Ze gaan op zoek naar een zangeres en zodra Karen Wheeler zich bij hen aansluit in 1988 is Soul to Soul een feit.

Jazzy's Groove is de vijfde single van het album Club Classics Volume 1. Het nummer bereikt echter alleen in Amerika de R&B en Dance Club hitlijsten. Het volgende nummer komt uit de 70s en is van Gary's Gang. Dit is een Amerikaanse R&B en pop-rockgroep die het meest bekend is van de Amerikaanse track Keep on Dancing. Van het gelijknamige album komt ook de single Let's Love Dance Tonight.

Uit 1979, de 12-inch version, Let's Love Dance Tonight van Gary's Gang. In het onderdeel 40 jaar terug in de top 40 duik ik in de lijst van 22 augustus 1981. De Royal Philharmonic Orchestra is opgericht door Sir Thomas Beecham in 1946. In 1981 brengen ze klassieke muziek in het discojasje. De single Hooked on Classics komt nieuw binnen op 31.

Het orkest speelt onder andere in de Royal Albert Hall en heeft in meer dan 30 landen opgetreden. Hoektown Classics staat 7 weken genoteerd met als hoogste positie nummer 16. In de Bendy Band mix een nummer van Bill Withers. Lovely Day wordt aan het eind van 1977 uitgebracht als single. In 1988 maakt Bendy Band een remix van het nummer en brengt deze uit als de Sunshine Mix.

De Sunshine Mix van de track Lovely Day, uitgevoerd door Bill Withers en gemixt door Ben Liebrand. Het nummer behaalt de vierde plaats in Nederland, maar ook in de Engelse hitlijst. De Saturday Night Band is een concept van het discolabel Prelude. Jesse Boyd schrijft bijna al hun hits, soms samen met Moses Dillard. Op de B-kant van de single Come On Dance Dance staat de singleversie van Touch Me On My Hotspot. Van het album komt de volledige versie.

De Saturday Night Band heeft Lorraine Johnson als achtergrondzangeres. Van het album Come On Dance Dance komt de ruim 11 minuten durende versie van Touch Me On My Hotspot. En dan is het tijd voor een track van de Pet Shop Boys. Jealousy is een lied dat Neil Tennant en Chris Lowe oorspronkelijk al geschreven hebben in 1982. In 1990 verschijnt dit nummer pas op het vierde studioalbum Behavior.

Je hoorde de extended version van Jealousy van de Pet Shop Boys. Aan de single versie is aan het begin en aan het eind een orkest toegevoegd en Neil Tennant draagt een quote van William Shakespeare Othello voor. Janice Lorraine Wilson is een Amerikaanse zangeres. In 1987 komt haar debuutsingle Baby Tell Me Can You Dance uit. No Half Step In is de tweede single van het album Discovery.

In Nederland is Shannes vooral bekend van de hitsingle I Love Your Smile, waarmee ze begin 1992 een nummer 1 hit scoort. En dit is alweer de laatste lange versie van dit programma. Volgende week een nieuwe aflevering met veel dance classics uit de jaren 70 en 80. Tot dan!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. En toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.